0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. A tribe called Quest.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft de noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlammen op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De brandweer heeft iets meer grip gekregen op de brand bij Venray. De hele nacht is doorgegaan met blussen van de grote natuurbrand. Wel blijft een noodverordening in het gebied voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt mag komen. Het vuur moet voorzichtig worden bestreden omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt die kan ontploffen. Uit voorzorg blust de brandweer vanaf de paden. Inmiddels is 100 hectare natuur verwoest. Hulpdiensten zijn bij het Noord-Hollandse Callantsoog op zoek naar een vermiste zwemmer. Een andere zwemmer is overleden. Twee mensen zijn gered en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De kustwacht, de politie en de reddingsbrigade kunnen nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Of de zwemmers aan watersport deden of aan boord waren van een boot, wordt nu verder onderzocht. De dodelijke brand in Californië in januari vorig jaar is veroorzaakt door een elektriciteitsmast. De brand verwoestte een groot deel van de plaats Altadena bij Los Angeles en kostte 19 mensen het leven. Bij kortsluiting viel brandend materiaal uit de hoogspanningsmast op gortdroog dicht struikgewas. Door de harde wind was het vuur al vrij snel niet meer te beheersen. Ruim 9400 gebouwen en woningen werden verwoest en ruim 5600 hectare land ging in vlam op. De brand in Californië kon pas na 3,5 week worden bedwongen. In Duitsland is een Nederlandse automobilist van de weg gehaald na een dollemansrit. De 23-jarige man reed in zijn Porsche 235 km per uur over de snelweg A3 in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. Hij haalde links en rechts in en was aan het bumperkleven. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en hij moest ook een borgsom betalen van 10.000 euro. De man testte bovendien positief op het gebruik van cannabis. De Duitse politie is een strafrechtelijk onderzoek tegen de Nederlander gestart. Het weer. Er staat een stevige westenwind en op een lokaal buitje na blijft het vrijwel overal in het land droog. Maximaal vandaag tussen de 23 en 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op ideeën.
4: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
3: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u aan huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06 411 34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
7: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
8: Oh, oh, oh, Agrotuin en Dier.
7: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
2: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
3: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverde.nl. En help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel verder. Ga naar de website helphesselverder.nl en doneer.
4: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
5: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

The Summer Holiday van Cliff Richards. Alweer aan het begin van een nieuwe aflevering van dit programma De Veluwe Start-up. Hele goede morgen en hartelijk welkom. Vandaag wederom, ja, ik zeg het nog maar even een keertje zonder Marcel, want die is een aantal weken op vakantie. En dus neem ik bij Tourbeurt samen met Bart van Dijk dit programma over. Op de dinsdag, woensdag en donderdag doe ik het. En Bart die doet het op maandag en op vrijdag. Nogmaals welkom, leuk dat je er weer bij bent. Ook lekker vroeg opgestaan. Mocht je aan het werk gaan, dan wens ik je succes, sterkte misschien wel. Het is vandaag een lekkere zonnige dag. De temperaturen lopen niet meer zo hoog op als gisteren. Dat is natuurlijk ook wel weer lekker. He, 23 tot 28 graden, beter als boven de 30, laten we eerlijk zijn. Wat gaan we doen in deze aflevering? Natuurlijk weer elke half uur hebben we de hoofdpunten van het nieuws. De Hollandse klonplaat hebben we. De verjaardagshoroscoop natuurlijk, de Roy Orbison plaat. En wat ik je al zei, de berichtgeving tussen de platen door. Dat zijn zo'n beetje de ingrediënten

0: horen de komende twee uur hier op Radio Nunspeet in het programma De Veluwe Start Op. De knuffelplaat voor vandaag. Eens even kijken, waar heb ik dat neergezet? Chanel. En ik red me wel. De hele dag de knuffelplaat hier bij Radio Nunspeet. Ga er klaar voor zitten of liggen als je dat wil. De muziek komt eraan.
1: Het geluid van De Veluwe. Radio Nunspeet.
0: En de middle of the road is de eerste volgende. En dat is een lekkere. Dat is er eentje. Ja, die gaat zo.
2: Zinderende zomer. En de coolste hit.

The talk of all the USA door the middle of the road. Radio Nunspeet, dit is de Veluwe Start-up. Het volgende: persfotograaf Eddie Bossenbroek uit Doornspijk kreeg afgelopen zondag een boete van €139,50... nadat hij met zijn motor een afgesloten deel van de Molenweg bij Epe inreed. Hij zag een groep mensen bij een afzetting staan en dacht dat er mogelijk nieuws te fotograferen was. Daarom reed hij, ondanks een verkeersverbod, namelijk het bord C12, verder. Bij de afzetting bleek geen incident te zijn, maar een boa die hem direct een boete gaf. Zijn perskaart maakte daarbij geen verschil. Volgens de gemeente Epe ging het om een reguliere controle, omdat omwonenden regelmatig klagen over overlast van motoren die het afgesloten weggedeelte gebruiken. Bossenbroek accepteert de boete en noemt het zijn eigen fout en vindt het jammer. Hij vertelt dat hij in de 40 jaar motorrijden nog nooit eerder een bekeuring had gekregen. Nou ja, één keer moet de eerste keer zijn natuurlijk, hè. Nou ja, moet helemaal niks, maar ja, het kan een keer gebeuren. Dit is Radio Nunspeet en Julio Iglesias, helemaal uit het verre Spanje. En Por un Mujer.

het blijft toch een mooie taal, dat Spaans. Had ik altijd wel graag willen leren, maar eerlijkheidshalve moet ik bekennen, ik versta er geen woord van. Ik kan het, nou ja, misschien een beetje uitspreken. Por una mujer, van Julio Iglesias. Hier in de Veluwe start op. Goedemorgen nogmaals en welkom. En natuurlijk fijn dat je erbij bent. De N302 tussen Harderwijk en Ermelo is na 2 maanden onderhoud weer open. Tijdens de afsluiting konden wilde dieren de weg veilig oversteken, waardoor zij nu mogelijk minder voorzichtig zijn. De dierenambulance Noordwest-Veluwe waarschuwt daarom voor een grotere kans op aanrijdingen, vooral in de avond en nacht. Automobilisten wordt gevraagd extra alert en rustig te rijden in het bosgebied. Op de N302 worden regelmatig wilde dieren zoals edelherten, reeën, wilde zwijnen, dassen, egels en marters aangereden. Wie een wild dier aanrijdt is wettelijk verplicht dit te melden bij de politie, zodat de melding wordt doorgegeven aan de piketdienst Valwild. Hiermee kunnen gevaarlijke situaties en onnodig dierenleed zoveel mogelijk worden voorkomen.

Doobie Brothers, samen met Michael McDonald en What a Fool Believe. En dan zometeen hebben we de hoofdpunten weer uit het nieuws. Het is vandaag 5 augustus en nog even een paar dingen die zich heel veel jaar geleden afspeelden. Bijvoorbeeld in 2016, toen begonnen de Olympische Spelen in Rio de Janeiro vandaag op 5 augustus. En in 1966, het Beatle-album Revolver komt uit in het Verenigd Koninkrijk. Misschien straks nog even iets van de Beatles, maar of dat dan van dat album is, ik had al een plaatje klaargezet. Altijd natuurlijk wel de Beatles, maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik zal zo eens even kijken. Soul Asylum nu met Runaway Train. Call you.

0: Ik heb deze muziek altijd iets vinden lijken op Smokey qua geluid. De stem van de zanger. Soul Asylum hoorde je en The Runaway Train.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit. Daar vielen zeker 14 doden. Ook zijn er tientallen gewonden. Oekraïne heeft weer een magazijn aangevallen van de grootste webwinkel van Rusland, waar spullen voor de oorlog zouden liggen opgeslagen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer die blijft bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En NEC heeft nog zicht op de volgende voorronde van de Champions League. De ploeg uit Nijmegen speelde gisteravond knap gelijk bij Olympiakos. In het Griekse Piraeus bleef het 0-0, maar de betere kansen waren voor NEC. Het weer zo goed als droog vandaag bij 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige wind uit het zuidwesten.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Wat kan het leven toch mooi zijn? En toen deze, over mooi gesproken, Johnny Cash en dat thing called love. En het was het, even een verhaaltje erbij, het was het originele liedje, maar er zaten toch wel wat dingen extra aan toegevoegd. Want er is een versie uitgebracht met de Royal Philharmonic Orchestra. En dat waren die mooie viooltjes die er op de achtergrond bij zaten. En ben weer opnieuw verliefd geworden op dit liedje. Johnny Cash, a thing called love. Hadden we het net eventjes over het album van de Beatles. In 1966 kwam het album Revolver uit. Ik had een liedje Obla Di Obla Da van de Beatles klaarstaan. Nou, dat stond daar natuurlijk niet op. Maar dit wel. Got to Get You Into My Life. De Beatles van het album Revolver. Vandaag in 1966 uitgekomen.

into my life. Zo schonk toch even aandacht aan dat album wat in 1966 uitkwam. Ja, dat is een lange tijd, 60 jaar geleden. Inmiddels alweer het Beatle-album Revolver. En we draaien dat nummer Got to Get You into My Life. Vis-groothandel Dadas Urk, die eind juni failliet ging, blijkt een schuld van miljoenen euro's te hebben. Volgens de curator bedraagt de belastingschuld alleen al 2,5 miljoen euro. Daarnaast staan er nog 1,6 miljoen euro aan openstaande rekeningen. En hebben andere schuldeisers ruim 1 miljoen euro aan vorderingen ingediend. Een snelle doorstart van het bedrijf is volgens curator niet haalbaar. De 13 overgebleven werknemers zijn ontslagen omdat salarissen niet meer kunnen worden betaald. De curator onderzoekt de verkoop van bedrijfspanden in Harderwijk, machines en de resterende voorraad vis om schuldeisers deels te kunnen betalen. Ook dreigt de woning in Kampen, die door Dadas Urk voor personeel werd gehuurd, te worden ontruimd. En daarvoor dient op 7 september een rechtszaak.

Nou, voor die zomer hoef je helemaal niet naar de Costa del Sol, hoor. Het gaat hier ook prima. Oh, zit je nou door mij heen te praten? Tommy Costa was dat, samen met de Lange Frans. En het heette Famos. En nou we toch over ja, de zomer hebben, het weer. Nou, vandaag wordt het met een stevige zuidwestenwind een stuk minder warm dan de voorgaande dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Daarbij is het op een lokale bui na overwegend droog met geregeld zon. Vanavond en vannacht komen brede opklaringen voor. Het blijft droog en de minima liggen tussen de 13 in het noordoosten en 18 graden aan zee. Donderdag wisselen stapelwolken en stapelwolken en zonnige momenten elkaar af. Later neemt de kans op wat regen in het noorden toe. Het wordt zo'n lekkere 20 tot 25 graden.

hier op Radio Nunspeet. Eens even kijken, wat hebben we hier? Ja, dat gaat weer over de droogte. De IJssel die staat historisch laag door langdurige droogte en een lage wateraanvoer vanuit de Rijn. In de Zwitserse Alpen viel afgelopen winter weinig sneeuw, waardoor ze nu minder smeltwater, waardoor er dus nu minder smeltwater beschikbaar is. Hierdoor is ook het waterpeil van de IJssel sterk gedaald. Hoewel de kans klein is dat de rivier helemaal droog valt, blijft de situatie zorgelijk. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand na een korte stabilisatie opnieuw zal dalen. De scheepvaart kan voorlopig nog gebruik maken van de rivier, maar ondervindt steeds meer hinder. Normaal helpt de stuw bij Driel om water over de rivieren te verdelen, maar door de extreem lage waterstand werkt die nu niet meer. In Kamp is de situatie minder ernstig dankzij invloed van het IJsselmeer. Op lange termijn willen overheid en waterschappen de gevolgen van droogte beperken met het project Ruimte voor de Rivier 2.0, waarbij onder meer extra nevengeulen worden aangelegd, zodat de rivier meer ruimte krijgt en water beter wordt vastgehouden en verdeeld tot 2039 is hiervoor maar liefst 802 miljoen euro beschikbaar gesteld.

En zo hadden we er alweer twee te pakken. Eén niet meer onder ons, al lange tijd niet meer. Deze Elvis natuurlijk, en Devil in Disguise. En daarvoor de man achter de piano. En dat was Gilbert O'Sullivan. En Get Down. De Veluwe start op, gaat zometeen verder in het tweede gedeelte. Eerst even reclame, nieuws, reclame, de knuffelplaat. Ben graag zo bij je terug.

0: wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Koningweg in Nunspeet.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
3: Bent u op zoek naar een mooi nieuw sieraad of horloge? Kom dan eens langs bij Juwelier Mieke Sieraderie. In een ongedwongen sfeer gaan we samen op zoek naar een prachtig sieraad dat bij u past. Juwelier Mieke Sieraderie.
2: Juwelier Mieke Sieraderie.
3: In Doornspijk. Dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
4: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren. Door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
5: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
6: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
5: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
6: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
5: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
4: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
6: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
4: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
7: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
8: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
9: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
10: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee.
11: Kijken op petitverdo.nl.
10: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
12: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
13: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

weer met het tweede gedeelte. De Veluwe start op. Van maandag tot en met vrijdag. Hier natuurlijk op Radio Nunspeet. En dat was de Hollandse klompplaat deze keer van André Hazes. En dat nummer dat heette Ik Meen Het. En wij menen het natuurlijk ook allemaal. Ja. Het wordt vandaag een lekkere zomerse dag. Iets minder warm dan gisteren. Dat is natuurlijk ook wel lekker. Temperaturen zo tussen de 22 en 28 graden. Kijk, dat is nou het echte perfecte zomerweer. Misschien een klein buitje. Straks, nou ja, zo rond 20:15, dan heb ik nog een uitgebreid weerbericht voor je. We gaan lekkere muziek draaien. We hebben zometeen natuurlijk nog de verjaardagshoroscoop. De Roy Ommerse plaat gaan we nog draaien. De berichtgeving tussen de plaatjes door. En we hebben nog hele leuke plaatjes klaarstaan, hoor. Wat dacht je bijvoorbeeld nu van...

0: Ja, niet zo bij mij, gezongen door een Wesley Klein. Nou ja, een, hè. Dus natuurlijk al een goed gezettelde Nederlandse artiest. Daar moet ik niet te min over doen. Vereniging Eigen Huis, de VEH, ziet een sterke toename van meldingen over agressieve en misleidende verkoop van duurzame producten zoals thuisbatterijen, warmtepompen en zonnepanelen. Consumenten worden onder druk gezet om snel een contract te tekenen en blijven soms achter met defecte producten of verliezen hun aanbetaling. Volgens VEH en Techniek Nederland trekken de groeiende vraag naar duurzaam verduurzaming en thuisbatterijen ook malafide aanbieders aan. Verkopers gebruiken misleidende trucs, zoals doen alsof ze namens de gemeente komen, beweren dat de buren al meedoen of onrealistische besparingen beloven. VEH heeft daarom een meldpunt geopend voor gedupeerden. De Consumentenbond en de Autoriteit Consument en Markt, de ACM, adviseren consumenten om nooit direct te tekenen. Offertes goed te vergelijken, alleen zaken te doen met erkende bedrijven en gebruik te maken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen bij aankoop aan de deur of telefoon. Ik zou zeggen, gewoon direct nee zeggen en zelf bepalen wanneer jij dat gesprek wil aangaan. En je nooit laten overmannen in één keer door iemand die daar voor de deur staat. Maar ik weet het, dat is soms wel eens lastig.
1: Nunspeet FM.
2: Altijd zonnig.

0: Miguel Cordobés. En toen deze van The Small Faces. En dat heette weer Lazy Sunday. Het is ruim door 9:50 heen. Dus,
1: Jarig vandaag. Ja. Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, daar gaat hij allereerst natuurlijk. Mocht je vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Jouw daghoroscoop voor vandaag, 5 augustus, klinkt als volgt. Een opmerking van een familielid blijft misschien langer hangen dan nodig is. Trek je er niet te veel van aan en blijf vertrouwen op keuzes die je zelf hebt gemaakt. Een afspraak met je partner of iemand die je dierbaar is, kan onverwacht veranderen. Dat voelt eerst jammer, maar uiteindelijk blijkt het misschien beter uit te pakken dan gedacht. Je verbeeldingskracht draait op volle toeren en inspireert jou tot nieuwe ideeën. Laat je creativiteit gerust de vrije loop en geniet van alles wat daaruit ontstaat.

Werkplaat van Taylor Swift. And I knew it, I knew you. Even kijken, wat staat hier? We hebben het net al in het nieuws gehoord. Maar ik wil toch nog eventjes dit bericht aan de aandacht brengen. Een 23-jarige Nederlander is in Duitsland aangehouden nadat hij met zijn Porsche 911 gevaarlijk rijgedrag vertoonde op de A3. Hij reed snelheden tot 235 km per uur. Ik dacht altijd dat je daar oneindig hard mocht rijden. Maar er zaten nog wat meer dingetjes aan. Want hij haalde andere auto's in, haalde rechts in en sneed medeweggebruikers af. De bestuurder testte daarna, en dat is misschien wel het grootste probleem, positief op cannabis. Hij verklaarde dat hij samen met zijn vader een coffeeshop runt en daarom regelmatig wiet gebruikt. Omdat hij niet in Duitsland woont en geen informatie over zijn inkomen gaf, moest hij een borgsom van 10.000 euro betalen om strafvervolging te garanderen. De politie nam zijn rijbewijs in beslag en een strafrechtelijk onderzoek is gestart. Volgens de Duitse politie toonde de man geen enkel moment spijt van zijn gedrag. Kijk, en daar zit het vaak, hè. Als je dan een beetje meegaan bent, ja, zo van, ja, sorry, ik zal het nooit meer doen. Misschien helpt dat iets, alhoewel, dat werkt over het algemeen ook niet. Maar een beetje als een hork opstellen, dat werkt zeker niet. Cyril, nu in

0: Het origineel van Suze Quatro, Chris Norman. En door velen nagedaan ook door Surreal. En het heet Stumbling In.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer is ook vannacht bezig geweest met het blussen van de grote brand in het natuurgebied in Venray. Blussen wordt onder meer bemoeilijkt doordat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in de grond ligt. Daarom kan de brandweer daar alleen vanaf de paden blussen. Het dodental na de zware Russische luchtaanvallen van vannacht op Oekraïne is opgelopen naar zeker 14. Ook zijn er volgens de hulpdiensten tientallen gewonden. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. En het aantal fastfoodzaken in Nederland is in 20 jaar tijd bijna verdubbeld tot bijna 20.000. De meeste cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons die zitten in de grote steden. Maar ook langs de kust en andere toeristische gebieden, daar zitten er veel. Het weer is zo goed als droog vandaag bij 22 tot 28 graden. En er staat een stevige wind uit het zuidwesten.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Een vaste bespeler van de zender. Altijd zo rond 8:30 hoor je hem. Hier op Radio Nunspeet. Here comes the song again. En morgen dan, wat ik je zei, rond 8:30, dan is hij er wederom. Roy Orbison uiteraard. Dit is de Veluwe Start-Op. Leuk dat je luistert. En nu de Poppies.

De Poppies. En non, non, rien à changer. Ik kan me nog herinneren dat dat een van mijn eerste LP's was in die tijd. En dan stond er één hit op. En dat was uiteraard dit liedje, Non, non, rien à changer. En ja, de rest van de liedjes vond je dan wat minder mooi. Totdat je er echt wat beter naar ging luisteren. En dat heb ik ook wel gedaan. En er waren er nog meer liedjes die wel zeker het beluisteren waard waren. En zo af en toe heb ik dat hier nog wel eens gedraaid. Ook op Radio Nunspeet, een track van dat album. Even een slokje, want anders gaat mijn stem eraan. Zo, ja. Er staan inmiddels 24 gemeentes onder toezicht van het kabinet omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft minister Van der Brink bekendgemaakt. Zijn ministerie van Asiel en Migratie publiceert maandelijks een lijst van gemeenten die niet voldoen aan de taken die in de spreidingswet staan. Vorige maand stonden er daar 10 gemeenten op. Nu zijn er 14 bijgekomen. De verantwoordelijke wethouders moeten uitleg komen geven op het ministerie en er worden afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van AZC-locatie. En de termijn waarop die klaar moet zijn. Uiteindelijk kan het kabinet een gemeente dwingen een AZC te accepteren.

Amar en Stem in Je Hart. Daarvoor nog Alex Warren en Before You Leave Me. Het volgende, de gemeente Harderwijk wil in het nieuwe evenementenbeleid meer onderscheid maken tussen grote commerciële evenementen en kleine lokale festivals. De regeldruk en veiligheidseisen moeten beter aansluiten bij de omvang van het evenement, terwijl de veiligheid gewaarborgd blijft. Aanleiding zijn onder meer de financiële problemen van Stichting Onderstroom, die na slecht weer bij het Onderstroomfestival een groot verlies leed voor bijvoorbeeld Blije Bietjes. Dat is een foodtruckfestival. Een crowdfunding hebben ze daarvoor opgestart. De gemeente erkent dat evenementen duurder en ingewikkelder zijn geworden door de hoge kosten, strengere regels en tekort aan vrijwilligers. Tegelijk overweegt Harderwijk een bezuinigingsoverweging uit bezuinigingsoverwegingen te stoppen met het gratis beschikbaar stellen van dranghekken, afvalcontainers en verkeersborden. Organisatoren zouden dan deze dan zelf moeten huren, wat volgens D66 juist extra kosten oplevert voor kleine festivals. Het college zegt een extra subsidie toe. Onderstroom ontving de maximale evenementensubsidie van €10.000... terwijl voor de Blije Bietjes, dat foodtruckersfestival, geen aparte subsidie was aangevraagd. In het nieuwe beleid wordt duidelijk hoe de gemeente lokale evenementen in de toekomst wil ondersteunen.

dat treedt zomaar op hier zo. In de Veluwe start op. Nou, dan gaat u nog even. Vandaag wordt het met een stevige zuidwestenwind een stuk minder warm dan de voorgaande dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Daarbij is het op een lokale bui na droog met geregeld zon. Vanavond en vannacht is het droog en komen er brede opklaringen voor. De minimum liggen tussen de 13 graden in het oosten en 18 graden aan zee. Donderdag wisselen stapelwolken en zonnige momenten elkaar af. Later op de dag neemt de kans op een bui in het noorden toe. Het wordt zo'n lekkere 20 tot 25 graden. We'll be right back.

Ja, de Golden Earring en Bombay. De Veluwe start-top is aan zijn laatste nootjes bezig. Dat wil zeggen dat we alweer afscheid van elkaar moeten gaan nemen. Maar morgenochtend, dan staat mijn wekker wederom zo rond 6:30. En dan zorg ik er weer voor dat ik hier op tijd zit. Zometeen hebben we hier natuurlijk Roy Scheerman met de ochtendkracht tussen 9 en 12 uur. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Het weer houdt je misschien niet tegen. Het wordt niet zo warm als gisteren, dus je kunt er gewoon lekker op uittrekken. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgenochtend.

0: Het denkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: Zie jij nog haarscherp of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
2: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.

0: rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jacob en Koba Ritsma, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
3: Bij Sluimer en van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk. In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
4: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. In de buurt van Odessa, op de Zwarte Zee, vielen de Russen 3 vrachtschepen aan. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Vulcan de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Eergisteren begon de bijna 4 kilometer hoge vulkaan as, rook, gas en vuur te spugen. Scholen in de buurt zijn dicht en mensen moeten ramen en deuren dicht houden. De uitbarsting op 35 kilometer ten westen van de hoofdstad Guatemala stad is heviger geworden. De laatste grote uitbarsting was in 2018. Toen kwamen 200 mensen om het leven. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Vorig jaar kreeg de politie ruim 12.500 meldingen binnen over oplichters die zich voordoen als agent. Ruim 600 verdachten werden aangehouden. De politie is een preventiecampagne gestart over nepagenten. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de vierde keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. Guatemala slaat groot alarm na een uitbarsting van de zeer actieve Volcán de Fuego. Zo'n 1000 mensen zijn geëvacueerd. Steeds meer meldingen van nepagenten. In de eerste helft van dit jaar kwamen ruim 7200 meldingen binnen. Het hoogste aantal dat ooit in een half jaar werd geregistreerd. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Een grote brand in Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een bouwmarkt in de as gelegd. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer laat de panden gecontroleerd uitbranden en is nog enkele uren bezig met nablussen. Tussen Winterswijk en Zutphen reden tijdelijk geen treinen. Ook de Rondweg Zuid en Rondweg West waren dicht. Bijna twee keer zoveel fastfoodzaken in de laatste 20 jaar. Het CBS stelde er in 2007 nog 10.000, nu zijn het er ruim 19.000. Ook het aantal reguliere restaurants steeg. Van alle plekken waar je kunt eten is nu meer dan de helft een fastfoodzaak, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. De vier grote steden zijn samen goed voor een vijfde van het aantal fastfoodzaken. Dat er steeds meer restaurants komen komt omdat consumenten meer te besteden hebben. Zeker 15 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Oekraïne bestookt geregeld opslagcentra van de Russische webwinkel Wildberries. Volgens Kiev wordt daar oorlogsmaterieel opgeslagen. In het westen van Rusland zou een Noord-Koreaanse raketteenheid zijn geplaatst met 120 ballistische raketten en lanceerinstallaties voor aanvallen op Oekraïne. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de vierde keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. De hitte is het gevolg van het aanhoudende hoge drukgebied boven Afrika en extreme luchtvochtigheid boven de Middellandse Zee. Die verhoogt de gevoelstemperatuur in de Italiaanse grote steden, waardoor het lichaam, ook 's nachts, nauwelijks afkoelt. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Hilversum Noord door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Gaat voor goud. A1 Radio. Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een grote brand in Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een bouwmarkt in de as gelegd. De brand brak vannacht rond 2:30 uit. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Bijna 2 keer zoveel fastfoodzaken in de laatste 20 jaar. Het CBS stelde er in 2007 nog 10.000, nu zijn het er ruim 19.000. Zeker 14 doden en 27 gewonden bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook werden enkele opslagmagazijnen bij Kiev zwaar beschadigd. Italië heeft vanwege de hitte voor morgen code rood afgekondigd in alle 27 grote steden. Het land gaat voor de 4e keer gebukt onder een hittegolf. De temperatuur loopt daarbij op tot boven de 40 graden. Het weer. Stevige wind uit het westen en bijna overal droog en zonnig. Maxima 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Non-stop. Non-stop. Brons. Gaat voor goud. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachten verzetten zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. Hij gebruikte geen wapen. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog van gisteren heeft uiteindelijk twee vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. De Gelderse vrouw werd nog gereanimeerd, maar bezweek later. Een tweede vrouw raakte vermist. Ze werd vanochtend levenloos teruggevonden op het strand een paar kilometer noordelijk van Callantsoog. De politie laat weten geen verder onderzoek te doen naar het incident. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Hij was net opgestegen voor een vlucht over de Oostenrijkse bergen toen het na 4 minuten misging. Het lukte hem niet om zijn noodscherm uit te klappen. Hij kwam neer in een wei bij de Greifenburger Badensee. Met een traumahelikopter is hij naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. De 66-jarige man werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. In maart van dit jaar bleek uit onderzoek van het misdaadbureau dat hij bij één van zijn werkgevers was geschorst. Toch kon hij nog maanden op andere plekken werken. Het weer, periode met zon, met in het zuidoosten een lokale bui. Maxima vandaag 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. Het incident in zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog van gisteren heeft uiteindelijk twee vrouwen het leven gekost. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Gelderland en een 39-jarige Britse. In Carinthië in Oostenrijk is een 18-jarige Nederlandse paraglider zwaar gewond geraakt. Kort na de start klapte zijn scherm in, waardoor de tiener zo'n 200 meter naar beneden viel. Een invalkracht bij een Amsterdams kinderdagverblijf wordt ervan verdacht 14 kinderen te hebben misbruikt. Tijdens de rechtszitting vandaag werd duidelijk dat er zich nog een nieuw slachtoffer heeft gemeld. Het weer, periode met zon, met in het zuidoosten een lokale bui. Maxima vandaag 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boxmeer mogelijk is. En dit heeft met een natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Als alternatief worden er weer bussen ingezet. In Boshuizerbergen, een natuurgebied dat ten oosten van Venray ligt, ontstond maandag brand. De spoorlijn loopt door dit gebied en wordt nu als stoplijn gebruikt waar de brandweer het vuur tegenhoudt. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant opvliegen. De vorige keer werden de vluchten tot en met 6 september uitgesteld. Maatschappijen als Qatar Airways en Emirates vliegen wel van Schiphol naar het Midden-Oosten. In de regio is en blijft het onrustig. Gisteren zei de Amerikaanse financiënminister Scott Bessent dat er snel een akkoord verwacht wordt over het heropenen van de Straat van Hormuz, maar dan moet Iran wel meewerken. Twee Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. De verdachte verzette zich hevig, ook nadat de agenten hem hadden getaserd. Beide agenten zijn na het incident in een ziekenhuis behandeld. De overlastpleger wordt verdacht van een poging tot doodslag vanwege het type geweld dat hij gebruikte. De man gebruikte geen wapen. Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op transport- en distributiecentra die betrokken zouden zijn bij de opslag en levering van militair materieel, wapens en de productie en distributie van drones. Maar bij de aanvallen werden ook huizen in de buurt geraakt. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: regio actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Openbaar vervoerbedrijf Arriva verwacht dat er vandaag tot zeker 8 uur vanavond geen treinverkeer tussen Venray en Boxmeer mogelijk is. En dit heeft met een natuurbrand in Noord-Limburg te maken. Opnieuw stelt luchtvaartmaatschappij KLM vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai langer uit vanwege de situatie in het Midden-Oosten. KLM zal tot en met 24 oktober niet die kant opvliegen. 2 Rotterdamse agenten zijn gewond geraakt bij een melding over overlast. Een 49-jarige Rotterdammer is opgepakt wegens poging tot doodslag en zware mishandeling. Afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev 15 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Ballistische raketten en drones raakten 7 locaties. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. You.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Dit besluit is genomen nadat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hierom gevraagd hadden. Die landen leiden een internationale coalitie die al een paar maanden bezig is met het opzetten van een operatie om de Straat van Hormuz voor de scheepvaart weer veilig te maken. Het fregat De Ruiter ligt al in de regio. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Vorige week hadden de VS ruim 40 Chinese bedrijven op de zwarte lijst geplaatst die van dwangarbeid gebruik zouden maken. Het Chinese antwoord van vandaag moet gezien worden als een vergeldingsmaatregel. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. Even daarvoor raakte een DHL-vliegtuig in de lucht een onbekend object. De drone had naast de explosieven ook een ontsteker en werd rond middernacht voor het eerst waargenomen. Het toestel wordt met behulp van een röntgenapparaat onderzocht. De NAVO is op de hoogte van het incident en meldt dat de Duitse autoriteiten in het onderzoek leidend zijn. Frans Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-maffia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. De 36-jarige Larribi, die zowel de Franse als Algerijnse nationaliteit heeft, wordt gezien als een van de oprichters van DZ-maffia. De aanhouding van Larribi is voor de Franse justitie een prioriteit in de strijd tegen drugs en de georganiseerde misdaad. Het is wel de vraag of Algerije Larribi aan Frankrijk uitlevert, want normaal gesproken levert het land geen eigen burgers uit. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

gingen beiden onze eigen weg. En eigenlijk betwijfel ik of het de juiste keuze was. Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus, mijn schat. Wou je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumes was. Ik had je willen zien vanaf zittend op een knie bij die toren in Parijs, dat is de Eiffel.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Defensieminister Dylan Jesselkus heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat een team van zo'n 10 tot 15 mensen zich op het Nederlandse fregat De Ruiter gaat voorbereiden op een mogelijke missie in de Straat van Hormuz. Verschillende Amerikaanse bedrijven krijgen met Chinese sancties te maken. Denk daarbij aan het aanscherpen van exportbeperkingen op drones, reserveonderdelen en technologieën die Amerikaanse techbedrijven gebruiken. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Dit gebeurde in de buurt van een Oekraïens toestel. France Info meldt dat in Algerije de Franse topman van DZ-maffia, Mehdi Larribi, is gearresteerd. Het weer overwegend zonnig met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In het Twentse Deurningen vindt een boerenprotest met trekkers plaats. De boeren keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het zou om zo'n 150 voertuigen gaan. De brug over de A1 wordt geblokkeerd. Op beelden is te zien dat een stoet met omgekeerde Nederlandse vlaggen over de N-weg rijdt. Op het kruispunt met de Hengeloze straat staan de tractoren stil. De gemeente was niet formeel op de hoogte van de actie, maar voor nu wordt het demonstratierecht gerespecteerd, zolang het protest veilig en rustig verloopt. Het havenbedrijf Rotterdam zegt dat het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn op dit moment door de lage waterstanden zo'n 10% lager ligt dan normaal. Maar dit betekent niet dat er een toename in het vervoer via de weg of via het spoor plaatsvindt. Binnenschepen laden normaal zo'n 70% en dat is naar ongeveer 35% gedaald. Het gevolg is dat er meer schepen naar de haven komen. Het gaat wekelijks om zo'n 100 extra schepen, maar die compenseren de lagere beladingsgraad niet helemaal. De comebackplannen van Marco Borsato, waar de Telegraaf over schrijft, kloppen niet. Dat zegt het management van de zanger. Als er iets nieuws of ontwikkelingen over Marco zijn, dan zal dit via de officiële kanalen van Marco worden gedeeld, laat het management weten. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat Borsato volgend jaar op het podium van de Vrienden van Amstel Live zijn comeback zou maken en dat hij zou werken aan een eigen concertreeks. Daar is volgens het management ook geen sprake van. De Oekraïense president Zelensky laat via sociale media weten dat het land in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten gebruikt heeft. In vergelijking met vorig jaar is er nog maar een derde over. Volgens Zelensky is de toevoer van antiballistische capaciteiten van de partners dit jaar een stuk minder geworden, maar beschikken die partners wel over deze raketten. Zelensky hamert op het nemen van beslissingen over leveringen en het opvoeren van productieprocessen. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het Twentse Deurningen vindt een boerenprotest met trekkers plaats. De boeren keren zich tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het zou om zo'n 150 voertuigen gaan. Het havenbedrijf Rotterdam zegt dat het vervoer van en naar de Rotterdamse haven via de Rijn op dit moment door de lage waterstanden zo'n 10% lager ligt dan normaal. Maar dit betekent niet dat er een toename in het vervoer via de weg of via het spoor plaatsvindt. De comebackplannen van Marco Borsato, waar de Telegraaf over schrijft, kloppen niet. Dat zegt het management van de zanger. De Oekraïense president Zelensky laat via sociale media weten dat het land in de loop van het jaar een groot deel van zijn voorraad luchtafweerraketten gebruikt heeft. In vergelijking met vorig jaar is er nog maar een derde over. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In het oosten en zuiden van het land zijn een paar waterschappen die de noodklok luiden en zeggen geen maatregelen meer achter de hand te hebben om de droogte te bestrijden. Het gaat onder andere om Drents Overijsselse Delta en Brabantse Delta. Volgens hen is de rek eruit. Een woordvoerder van de Unie van Waterschappen zegt dat het vooral geldt voor gebieden met hoge zandgronden waar geen aanvoer vanuit de grote rivieren mogelijk is. In veel delen van Nederland is het al maanden verboden om water uit kanalen, sloten en beken te halen. En vanaf vandaag zijn de sluizen in de Nieuwe Maas voor beroeps- en recreatievaart gesloten. Verder mag er in de regio Delfland vanwege de droogte geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. Deze maatregelen worden door het Hoogheemraadschap Delfland genomen om op die manier het zoetwater in de regio op peil te houden. Dit heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de telers in het Westland. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de kans bestaat dat de helft van de huishoudens die op een warmtenet is aangesloten meer gaat betalen voor verwarming. Nederland telt 700.000 huishoudens met aansluitingen op warmtenetten. Volgens de ACM gaat het om 10% van deze huishoudens. Zij gaan 71% meer betalen. Het gaat dan om €740 meer per jaar. Maar het kan ook hoger uitpakken als de overheid geen actie onderneemt. Er zijn ook mensen die juist minder gaan betalen. Gisteren zijn op de A16 bij Hazeldonk 2 Iraakse mannen opgepakt. Zij worden verdacht van mensensmokkel. In hun auto met Frans kenteken zaten 4 personen zonder geldige papieren. Ze waren waarschijnlijk onderweg naar België. De marechaussee kreeg de auto in het vizier omdat het voertuig slingerde en zwaar beladen leek. De inzittenden van de auto werden gecontroleerd. De bijrijder was niet in het bezit van geldige documenten en een van de verdachten bleek eerder bij illegale immigratie betrokken te zijn geweest. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn staat bij knooppunt Beekbergen 6 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het oosten en zuiden van het land zijn een paar waterschappen die de noodklok luiden en zeggen geen maatregelen meer achter de hand te hebben om de droogte te bestrijden. En vanaf vandaag zijn de sluizen in de Nieuwe Maas voor beroeps- en recreatievaart gesloten. Verder mag er in de regio Delfland vanwege de droogte geen oppervlaktewater meer worden onttrokken. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt dat de kans bestaat dat de helft van de huishoudens die op een warmtenet is aangesloten meer gaat betalen voor verwarming. Gisteren zijn op de A16 bij Hazeldonk twee Iraakse mannen opgepakt. Zij worden verdacht van mensensmokkel. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw

0: alternatieven die de sector heeft bedacht. Denk daarbij aan gezuiverd rioolwater niet naar zee afvoeren, maar toevoegen aan de sloten zodat de gewassen besproeid kunnen worden. Volgens Delfland zijn de maatregelen onwenselijk en worden die alleen ingezet als het echt niet anders kan. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De overtocht naar Engeland is heel gevaarlijk en door de kust met een drone in de gaten te houden kan voorkomen worden dat mensen de oversteek toch maken. De drone heeft vleugels en kan daardoor langer in de lucht blijven. Na de testfase wordt er geëvalueerd. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone werd afgelopen nacht voor het eerst gezien en botste in de lucht tegen een vrachtvliegtuig van DHL op. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. Het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig werd korte tijd stilgelegd. De Duitse binnenlandminister Alexander Dobrindt onderbreekt zijn vakantie vanwege dit incident en keert huiswaarts. Onduidelijk is nog waar de drone vandaan komt. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Duitsland richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo was een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Inmiddels is de weg weer vrij en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD behoort tot een van de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het nog beter. De telers in het Westland zijn diep teleurgesteld dat er voorlopig geen oplossing komt voor het sproeiverbod. Er wordt door de Belgische politie een drone getest die ingezet zou kunnen worden om pogingen van migranten die met taxibootjes het kanaal proberen over te steken te voorkomen. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. Het weer, een mix van wolken en zon met in de oostelijke helft kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
2: De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. De brandweer houdt het gebied scherp in de gaten op mogelijke oplaaiingen van het vuur. In totaal is zeker 100 hectare natuur in de as gelegd. Ruim 350 brandweerlieden hielpen mee met het blussen van het Limburgse natuurgebied. Publiek wordt opgeroepen om het gebied te mijden en de hulpdiensten de ruimte te geven. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. Het zou gaan om een totale waarde van ruim 88 miljoen euro, maar mogelijk loopt de schade nog verder op. De apparaten die iets weg hebben van een rekenmachine van het Canadese bedrijf CoinKite waren niet goed afgesteld. De toegangscodes op de apparaten horen niet gekraakt te kunnen worden, maar door een fout is dat toch gelukt. Mensen met een CoinKite krijgen het advies hun bitcoins te verplaatsen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Volgens de Britse radiozender LBC stak een vrouw met een schaar in op voorbijgangers op Handel Street in Covent Garden. De politie wil niet veel zeggen over het incident, behalve dat er een schaar gevonden is. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Er zouden vele filmpjes in omloop zijn voorzien van logo's van de Duitse zender ARD en het Britse BBC met fake news over verschillende regeringspartijen. Volgens de Duitse autoriteiten bestaat er geen twijfel dat Rusland achter deze campagne zit. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 16 graden. Morgen start de dag met zon, met in het noorden wat stapelwolken. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 24. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De brandweer heeft de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Volgens het Amerikaanse Galaxy zijn er voor tientallen miljoenen aan bitcoins buitgemaakt. Dit gebeurde bij een gerichte aanval op apparaten die gebruikt worden om bitcoins te beveiligen. In het centrum van Londen zijn bij een steekpartij 4 mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn mannen in de leeftijd van 34 tot 52 jaar. Een 47-jarige vrouw is opgepakt en wordt verdacht van geweldpleging en wapenbezit. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen bij de Duitse Veiligheidsdienst dat Rusland met een desinformatiecampagne probeert de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar zo'n 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een hotel in de duinen bij Wassenaar is uit voorzorg ontruimd vanwege een grote duinbrand die daar woedt. De gasten van Fletcher Hotel Duinoord worden ergens anders opgevangen. De brandweer probeert met tientallen mensen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Voor de omgeving is een NL-alert verstuurd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft wel de brand op Boshuizenbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nu nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordediensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt. De politie heeft een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit. 2 slachtoffers mochten na behandeling naar huis. De andere 2 raken volgens de politie waarschijnlijk niet blijvend gewond. De steekpartij was in de wijk Covent Garden, vlakbij een theater. De vrouw stak er met een schaar in op voorbijgangers. En de Nederlandse overheid steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, zo bevestigt het ministerie van Financiën. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank en geldt al langer als een kansrijke opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren dat ze mogelijk nog voor het einde van haar termijn vertrekt. Volgens het ministerie komt Knot ook in aanmerking voor andere belangrijke internationale financiële functies. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk.
6: Wees loyaal, koop lokaal.
7: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een hotel in de duinen bij Wassenaar is uit voorzorg ontruimd vanwege een grote duinbrand die daar woedt. De brandweer heeft wel de brand op Boshuizenbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Er wordt nu nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla vorige week. Bij een steekpartij in het centrum van Londen zijn 4 mannen gewond geraakt. De politie heeft een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van mishandeling en wapenbezit. En de Nederlandse overheid steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, zo bevestigt het ministerie van Financiën. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

schattig toch? Ja, dat dacht ik ook. Wij zeiden vroeger altijd, hou je bek. Hou je bek, hou je bek for good. Take that bij A1 Radio. 25 minuten en dan is het weer zover. Karsten en John, nu nog tijd om een bakje koffie te pakken, Spotify aan te zetten en wat al niet meer. Lekker opstarten. Lekker opstarten voor de hele avond. En het is wat afgekoeld, maar misschien is het toch tijd voor een wat frissere duik. Waarom eigenlijk ook niet? Eigenlijk wel lekker. Teddy swimt, mee je mee. Dancing with your ghost.

0: beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.
1: Hoppa! En dan is het nog maar 20 minuten tot Karsten en John. A1 Radio, dat is waar je naar luistert. Ik ben Karsten van Dijk, John Molenaar is onderweg. En dit is Robert Palmer, Looking for Clues.

0: Robert Palmbomer.
1: Ja, je moet het een beetje zomers maken, hè? Want we zitten er middenin. Twee extreem warme dagen in, hebben we net gehad. En daarom had ik vorige week ook, toen was het ook zo lekker warm, verkoelende liedjes. Maar omdat het nu, even kijken, op dit moment 26 graden is, nou, dat valt alles mee. Toch gewoon ook wat andere muziekjes. Zoals, ja, als je mij inzet, dan wil zij ook komen. Avril Lavigne, nee, die andere bedoel ik. Nicki Minaj, allebei, dan Blanc. Twee, lekker.
2: Ja, money.

Ik zit hier ineens bibberend op mijn stoel, want de baas is ineens in de studio. Ja, dat heb je ook niet iedere dag natuurlijk. Maar ja, dat heb ik wel vaker gehad. Toen is het niet allemaal goed afgelopen. Meestal wel, dat scheelt dan weer. Even lekker rustig na 7 uur toe met Alicia Keys en Empire State of Mind. John is ook al binnen hoor.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een huisarts in Roon, vlakbij Rotterdam, moet onmiddellijk stoppen met werken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie zeer risicovol voor de veiligheid van patiënten. Maar welke risico's er precies zijn, maakt de inspectie niet bekend. Wel kwamen er over de vrouwelijke huisarts meerdere meldingen binnen. De zaak wordt binnen 8 weken aan het regionaal tuchtcollege voorgelegd. De huisarts in Roon moet ondertussen zorgen dat de praktijk kan blijven draaien en haar patiënten informeren. De duinbrand die vanmiddag bij Wassenaar ontstond is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten om nieuwe brandhaarden snel te kunnen blussen. Bezoekers van het eerder ontruimde Hotel Duinoord mogen weer terug naar hun kamers. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag aan de kant van het strand en heeft flink wat natuurgebied zwart geblakerd. De brandweer heeft ook de brand op Boshuizerbergen in het Limburgse Oostrum onder controle. Daar wordt nog nageblust omdat het vuur nog niet helemaal gedoofd is. En Marokko vervolgt ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale oversteek van migranten naar de Spaanse exclaven Ceuta en Melilla vorige week. Dat meldt de Spaanse media. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen migranten om het leven, onder meer doordat ze op zee verdronken. Volgens de Marokkaanse justitie worden de verdachten vervolgd voor onder meer illegale grensovergangen, geweld tegen ordediensten en mensensmokkel. Het merendeel van de migranten is inmiddels terug in Marokko. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: En tot zover, dankjewel. Tot zover ook mijn... Ik heb dorst, gewoon. Karsten, waar is je bieropener?
5: Ik heb weer...
6: Tot zover de vakantie van John Molenaar.
4: Ja, ik ben gewoon... Vandaag was mijn eerste werkdag.
6: Ja.
4: Ik had gisteren nog 1 dagje vrij ertussenin.
6: Ah, lekker.
4: Ja, ik heb dat een beetje compact zitten plannen. En daar krijg je natuurlijk altijd spijt van. Maar ik dacht, ik ga er gewoon weer voor. Meteen in die modus. Hier, maak even open.
6: Oh, toch weer 0.0, hè?
4: Ja, dat is. Ik heb al wekenlang Hertog Jan 0.0 op voorraad. Daar hadden we ruimschoots ingekocht voor de verjaardag van Twan, onze zoon. En niemand dronk dat.
6: Waar is die,
4: het is ook eigenlijk helemaal niet te zuipen, dit. Maar ja, je moet er toch vanaf. Ik vind het nog altijd tegenvallen.
6: Als je de 17 op hebt,
4: zo, cheers.
6: Heb je nog steeds het idee dat je dronken bent. Mm. Maar hier zit echt... dit is echt 0.0. Niet een alcoholarm biertje.
4: Nee, zeker niet. Het smaakt ook gewoon anders dan andere 0.0. Ik vind nog altijd de Heineken 0.0 het lekkerst.
6: Ik een Warsteiner.
4: Oh, die heb ik nog niet geprobeerd. Moeten we even meenemen nog de volgende ronde. Nee, ik had vandaag de eerste werkdag, dus ik ben nu ook zo gaar als een kanarie.
6: Nou, proost jongen, op je eerste werkdag.
4: Nou, cheers.
6: Ik denk dat heel veel mensen dat hadden eigenlijk.
4: Dat denk ik ook, ja. Dus wij even schakelen zo naar de zomervakantie.
6: Heel veel zijn er ook nog vrij natuurlijk.
4: Ja, maar kunnen wij wel op een paard zitten met bier? Even kijken hoe dat gaat.

0: Ja, we zijn weer een keer samen. Het heeft toch een paar weken geduurd, joh.
1: Het heeft zeker een tijdje geduurd.
2: Het was een leuke duo van de regio. En ze rocken in de studio.
1: Wie?
0: Karsten van Dijk.
1: Ik heb vorige week alleen maar verkoelende hits gedraaid. Dat was ook lekker een keertje, hoor.
0: Twee uur lang ook gewoon.
2: We breken een lans voor goede muziek.
1: Zeker.
2: Verrassen je graag met een maffe rubriek.
1: Ook nog.
0: Over rubrieken gesproken, we gaan weer los, hè?
1: Heb jij een spelletje?
0: Ik heb een spelletje, ik heb gedichten. Het wordt gewoon één groot feest. Zatzi, platzi.
3: Radio. Goedenavond.
4: Hallo. Onderweg, hallo. Op het werk en thuis, dit is jouw radio.
0: Ja, we staan natuurlijk ook bekend vanwege de gedichtkast.
1: Ja, ik heb er gewoon vier, hoor.
0: Ieder half uur gedichten in de show.
1: Hoppakee.
0: Let's go.
3: De stem van jouw regio.
4: AE Radio.
1: Zullen we dan ook gewoon straks gelijk jouw spelletje doen? Ik heb eigenlijk wel zin in dat spel. Ik ben benieuwd of je niveau eindelijk wat omhoog is. Omhoog is gekregen. Of dat ik twee uur lang weer chagrijnig ging zitten, omdat ik het niet snap.
0: Ja, je hebt het over de connection.
1: Ja, precies.
0: De verbinding tussen allemaal nummers. Oh, ja, dat wordt weer lekker vervelend leuk. Ja. Ik ben verliefd geworden op dit

0: Nou, wees nou zo eerlijk, dit is toch gewoon een goed nummer?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Nee, heb je hem met de Rolling Stones echt?
1: Ja, het komt bijna mijn neus uit. Ik hoor die muziek natuurlijk al vanaf de jaren 60. Nee, maar ik vind de Stones echt wel heel erg leuk. Maar dan, ja, dan komen ze met nieuw. Het voelt voor mij nog steeds een beetje aan als B-kantjes, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Nee, van hun oudere werk. Nee.
1: Het is toch een beetje Wild Roses. Hebben ze dan, of Wild Horses.
0: Ja, Wild Horses,
1: en dan
0: ja.
1: even iets, een tandje sneller. En dan een beetje net zo glijerig. En dan heb je weer een plaatje.
0: Ja, het is gewoon vertrouwd geluid.
1: Dat is ook zo.
0: Dat hele album, dat nieuwe album Foreign Tongues, wat ik in de auto op vakantie heel uitgebreid heb kunnen luisteren.
1: Ach, arme kinderen.
0: Dat hangt ook weer van aan elkaar van zoveel verschillende nummers. Ja, ik vind het gewoon een feestje om te draaien.
1: Dat mag ook.
0: Ik zit dit uur achter de knoppen, dus dan mag dat. Ja.

0: de Rolling Stones?
1: Nou, ze hebben wat met elkaar te maken. Dan is het ook oké. Je gaat allemaal weer nummers krijgen en artiesten. En jij moet de connection gaan vinden.
2: Justement.
1: En we hebben dat de afgelopen weken gedaan. Dan zat het hem in de muziek. Dan waren het allemaal...
2: Er zat er een triangel in elke plaat.
1: En jij maar, je zat over die titels en over die artiesten. Je was aan het hersenkraken. Je werd knettergek van.
2: Ja, en dan was het gewoon de triangel.
1: Was het gewoon iets heel erg simpels. Sindsdien help ik jou een beetje.
2: Ja, dat is fijn.
1: Geef je gewoon een hint aan het begin.
2: Zo hoort het ook als een echte quizmaster, hè? Gewoon een beetje die kandidaat in de goede richting.
1: Ja, ik moet jou iets downgraden.
2: Ja. Ik ben gewoon een mavo-kindje.
1: We leren elkaar steeds beter kennen. Luister. We gaan gewoon beginnen. Komt-ie.
2: Ja?
1: Jury Bug.
2: Moet ik raden?
1: Je moet het nummer en naar de titel en naar artiest moet je...
2: Wake me up before you go-go.
1: Beschrijf je ook mee nog? Of,
2: moet dat?
1: Je moet wel meeschrijven, anders zie je het verband straks niet. Oké.
2: Okay. Ja?
1: Ja, ik ben
2: al lang klaar.
1: Ja, ik dacht, ik ga op dicteersnelheid.
2: Ik heb al ongeveer heel het album van Wham opgetikt.
1: Oké, luister de volgende.
2: Billy Joel of zo?
1: Nee, dit is J.J. Kill.
2: J.J. Kill.
1: After Midnight. Oh, After Midnight. After Midnight. Ja, we're okay. Gonna let it all
2: hang out. Schrijf je dat als K-I-L-L?
1: Nee.
2: Ja, ik ken het natuurlijk beter van de versie van...
1: Eric Clapton.
2: Juist.
1: Ah, vooruit. Oké, maar het belangrijke is niet... Hij is niet voor niks van J.J. Kill. Volgende.
2: Oh, Kill. Kill, wake up. Wie heb jij vermoord afgelopen week, John Molenaar?
1: Het heeft niks met een moord te maken, verband. Deze connection. Nee, dat is niet de juiste connection.
2: Met ABBA?
1: ABBA met...
2: Ik weet het niet, ik haat ABBA.
1: Gimme, man of... Oké, heb je hem? Gimme.
2: Madonna?
1: Nee, is ooit niet goed. Nee.
2: Oh, we tried. Jesus. Eminem?
1: Ja, Eminem.
2: En my name
1: ja,
2: is...
1: Without me. Oké. Okay. Heb je al... Ik zet hem even op pauze. Heb je al enig idee?
2: Nee, maar ik heb ook nog geen hint gekregen, hè?
1: Nee. Eminem?
2: Ja?
1: Gimme.
2: Ja, iets met Sparties
1: J.J. Kill. Oh. Nee,
2: dat is geen hint, hè? Je noemde gewoon de titels op.
1: Nee, maar daar zit wel iets. Oh, ja. Okay. Daar.
2: Reflex.
1: Reflex heb je hier. Hoe heet die band?
2: Duran.
1: Duran.
2: Oh, alles dubbel. Abba.
1: Alles is dubbel. Nah. Ja, het is herhaling. Hatsie-flatsie. Hij was te doen. Ik had ook nog...
2: M&M.
1: M&M. Heb je hem?
2: Gimme.

0: dat vind ik prima. Ja. Ik had gehoopt Eminem.
1: Ja?
0: En wat wilde net een rustig nummer van de Stones. Maar oh, ja, ja, jij bent de baas.
1: Doe je die daarna?
0: Nou, dat doen we dan gewoon. Nou, wauw, ja, wat gasten die verrassen. Oh. Ja.

0: JJ Kill A1 Radio After Midnight.
1: Maar John Molenaar,
0: ja?
1: We zitten hier nu al een kwartier en we moeten nu al naar die gedichtkast.
2: Oh.
1: Maar jij bent terug van vakantie.
2: Ja.
1: Ik weet nog helemaal niet hoe het was.
2: Moet ik dan nu over mijn vakantie gaan vertellen of doen we dat straks?
1: Ik heb ook wel een gedichtje over jouw vakantie.
2: Ah.
1: Misschien moet ik dat dan doen en doe jij een... Heb je ook een gedichtje over je vakantie?
2: Nee, ik heb wel een gedicht over mijn oma. Daar gaat het niet zo goed mee.
1: Ah.
2: En een gedicht over een voetbal.
1: Maar dat je nog een oma hebt, hoe oud is ze ondertussen? Want jij bent al 84.
2: Ja, ik ben van
1: 90. Zie je eruit.
2: Ik ben van nou.
1: Je bent van 1984.
2: Dat is mijn geboortejaar dat je daar noemt. Ja, dat ik mijn haar niet meer heb, wil niet zeggen dat ik meteen oud uitzien.
1: Ja, JJ Kill draaien. Dus ik denk, nou, ik weet niet waar dit heen gaat. Maar hoe oud is je oma nu dan?
2: 90.
1: Oh, 90.
2: Joh. 90, joh.
1: Wat een leeftijd. Mijn oom is 90.
2: Maar dat zegt ook meer over jouw leeftijd dan, of niet?
1: Nee,
2: dat weet ik eigenlijk niet of dat uitmaakt.
1: Nee, dat maakt niet uit.
2: Heb jij nog opa's en oma's?
1: Nee, al lang niet meer.
2: Ah, nee, dat was mijn. Ik zeg was al, of het erg. Maar ja, dus
1: je hebt nog één oma.
2: Ik heb nog één oma, ja.
1: Ah, ja.
2: Ja, Ilse, ja. Die heeft ze van beide kanten al een poos niet meer. Nee. En maar dat is heel bijzonder. En gisteren was ik daar naartoe geweest, want ze is in het ziekenhuis.
1: Ja.
2: En daar gaat ook een van mijn gedichten zo meteen over. Want. Ze heeft nog niet het stempel dementie. Want dat werd een beetje afgedaan als ouderdomsvergeetachtigheid.
1: Ja.
2: Maar dat is natuurlijk, ze woont dan op zichzelf in een hoekhuisje. Maar die vergeet op een gegeven moment het pannetje op het vuur uit te zetten.
1: Het gas uit te zetten en
2: ja, dat soort dingen.
1: Of de deur dicht te doen 's nachts en noem het maar op.
2: Ja, dat gaat natuurlijk van kwaad tot erger.
1: Ja.
2: Maar tegenwoordig is het zo in de zorg. Waar je voorheen op een bepaalde leeftijd al wel naar een verzorgingshuis kon.
1: Ja.
2: Is het tegenwoordig, moet je gewoon echt heel slecht zijn.
1: In een rij zitten ongeveer. Je moet al vanaf je 20ste dement zijn en dan heb je een plekje.
2: Ja, dan moet je die wachtlijst ook nog door.
1: Met dank aan Mark Rutte.
2: Ja, nou en nog wel meer.
1: Ja.
2: Nee, maar als over de grond zou kruipen, dan zouden ze misschien een keer een indicatie,
1: heftig,
2: een plekje krijgen. Maar nu was het zo, ze kreeg een herseninfarct.
1: Oeh.
2: En dat heeft de boel wel even versneld.
1: En dat is pas geleden dan?
2: Ja, dat was afgelopen, een paar dagen geleden.
1: Oh,
2: dat was
1: ja,
2: vorige week, een weekje geleden.
1: En als je dan 90 bent, dan komt dat hard aan, ja.
2: Ja, en daar is ze uitgekomen. Maar nu heeft ze nog veel meer vergeetachtigheid, verschijnselen. En ja, mijn moeder...

0: En de zussen die weten al langer dat er echt wat dementie onder zit. Maar
1: weet ze wel, jij was dan vanmiddag of gisteren. Ja, gisteren, en weet ze dan wel wie je bent nog?
0: Ja, dat zag ze meteen. Ik trof er ook op een goed moment.
1: Dat is die jongen uit 1984, dacht ze.
0: Ja, ik ben ook de oudste kleinkind. Dus
1: je hebt indruk gemaakt.
0: Maar het korte termijn geheugen, dat is wel echt als een beetje moe wordt ook. We speelden een potje Scrabble. Ja. En dat ging trouwens verrassend goed. Hè? Ze scrabbelt je gewoon alle hoeken van de kamer uit, zeg maar. Punten scoren. Maar vervolgens dan wordt ze moe. En dan zie je er om de heen kijken van... Hey, wat doe ik hier? Waarom ben ik hier in het ziekenhuis? Ja. En wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Dat heb ik ook altijd. Dan denk ik, wie is die vrouw waar ik elke ochtend zwakker hoor. En wat heb ik eigenlijk gisteren gegeten, inderdaad?
0: Ja, maar dat is alcoholist. Dat is alcoholisme.
1: Karsten en Jong. Hoe heet dat ook alweer als je te veel hebt gezopen, inderdaad? Ja.
2: Hebben bizar gedachten.
0: Maar dat was ook een naam.
1: Alzheimer. Ik was het even vergeten.
0: Hey, maar dit is de jingle dat je tegen die vrouw begint te praten.
2: Maar

0: Ik zou het niet weten, maar ik denk dat je het gaat zeggen.
1: Dit is de gedichtkast.
2: Oh, ja. Het hoogtepunt ieder half uur in deze uitzending. Wij wisselen hoogte- en dieptepunten zo op die manier af.
0: Ik, de eer is aan u, omdat u over uw oma begon. Maakt u het af.
2: Daar gaan
0: we. Niet haar, het gedicht dan.
2: Oké. Ik hoop dat het er nog even bij is.
0: Ja.
2: 90 jaar. Dit gedicht heet Dag Oma. Als ik mijn oma zie, dan zie ik beginnende dementie. Fysiek is ze er wel bij, maar geestelijk niet. We spelen Scrabble, zonder dat ze zich vergist. Maar een half uur later heeft ze geen idee meer waar ze eigenlijk is. Ik vraag me dan af hoe lang ze mij nog herkent. En wat als dat niet meer zo is? Ja, ben je dan pas echt dement? Dat vraag ik me dan af.
0: Ja.
2: Ja, dat is nog even wachten. Maar ze krijgt dus nog niet dat stempel dement. Want ze heeft nu het herseninfarct gehad. En dan is het pakweg 3 maanden moet je dan wachten.
0: Ja.
2: Voordat je daar helemaal van hersteld bent. Dan ben je weer op in dezelfde situatie. En dan gaan ze dat dus onderzoeken.
0: Ja.
2: Dus dan moet je nog langer
0: wachten. Het hoeft natuurlijk ook helemaal niet, hè, dat je dement bent. Maar dat je gewoon een beetje vergeetachtig kan natuurlijk ook gewoon zijn.
2: Ja, maar
0: ik bedoel, dus, als ze echt kinderlijk wordt en alleen maar gaat praten over dat ze 6 jaar oud was. En over de oorlog. Ze heeft zelfs de oorlog meegemaakt, of niet?
2: Ja, dat heeft ze meegemaakt. Ja, 90 jaar.
0: En hoe was dat?
2: Ja, dat is heel
0: gek. Het is een soort van eigenlijk, je zit bij een soort van teletijdmachine bijna, hè?
2: Ja, het is, dat is niet iets zo waar ze heel veel verhalen over heeft. Nee. Want ze komt uit Friesland.
0: Oh ja, en was geen oorlog.
2: Dat was het toch anders.
0: Dan waren ze gewoon aan het schaatsen. Ja, wij doen gewoon de Elfsteden toch, jongens? Jullie zoeken het maar uit met je oorlog. Wij gaan gewoon over die Elfsteden schaatsen. Wij weten niet beter. En dan ga ik Brabants praten, terwijl het een Friesin is. Maar dat is mijn... Maar ze woont in Sneek, hè?
2: Ja, het ziekenhuis is een Sneek. Ze komt oorspronkelijk uit een dorpje bij Bolsward.
0: Oh, de Bolsward. Doet ook mee met Elfsteden, toch?
2: Nou, ja, zeker weten.
0: Heb je ook een stempeltje?
2: Ja.
0: Je hebt een stempeltje voor.
2: Nee, maar ze hadden bij hun in de regio boerderijen... had je wel echt wel onderduikers zitten.
0: Mm.
2: Maar verder ging het daar over het algemeen waardig zijn gangetje. Het was
0: die
2: niet
0: werden natuurlijk ook helemaal niet gevonden daar... want niemand kwam er. Ja, nee, maar serieus, dat is natuurlijk
2: toen ook
0: zo.
2: Al niet. Nee.
0: Dat is wel grappig.
2: Ja, en wat natuurlijk... de armoede, schaarste, honger, dat was allemaal echt wel aan de gang.
0: Ja,
2: en dan natuurlijk een en een gezin met iets van 8 meiden. Nou, succes ermee.
0: Oh, scharen.
2: Ja. Oké.
0: Ja, wat moet je anders doen in die oorlog?
2: Hey, maar moet jij nog even een gedicht doen?
0: Ja, laten we gaan.
2: Oké, dat komt hier. Dat komt jouw portie.
0: Ik moet rustig aan om in mijn stem. Ik loop bij een logopedist tegenwoordig. Want ik had met die trouwerijen om mijn stemmen naar de kloten geholpen. Hierbovenal zei ik toch een keer, toen wij naar de backup moesten. In die
2: in die andere studio. Toen had je stem vernacheld en nu in jouw...
0: Stembeheersing moet ik leren.
2: Ja, je bent ook babs. Dan moet je soms een half uur kletsen.
0: Ja, dan moet je een half uur kletsen, ja. Dus dat is best wel aardig wat. En je praat dan wat harder natuurlijk, want... de helft van de zaal is dan ook 90 jaar. Die versta je niet. Ja. Dus dan moet je ook gewoon wat harder praten.
2: Nee, nu zit je, maar doe eens rustig. Je zit de hele tijd door mijn verhaal heen te tetteren. Oh, ja. Ga nu gewoon even jouw dingetje doen.
0: John, de vakantieman. Op weg met klapwagen of caravan. Hij gaat ons vertellen wat hij ervan... Huh? Hij gaat ons vertellen, wat vindt hij ervan? Sorry. Tenminste, dat was hij van plan. Ah, dan komt Karsten weer spontaan met een verhaal over zijn buurman. Over zijn toekomstreis naar Japan. Of dat hij wil misschien ook wel een keertje naar Iran. Oh nee, dat lijkt me helemaal geen goed plan. Dan ben je denk ik die man met de korte achternaam Jan.
2: Met Karsten en John. Ik ben er niet klaar. Je had een punchline.
0: Dus John. Vooruit. Maar dan, vertel nou eens over je vakantie, man.
2: Ja, mooi. Ja.
0: Bedankt. Wat gebeurt er al? Ik denk, nou met Karsten en John.
2: Ja, dat wil ik niet hebben dan. Oké. Okay,

0: Dit weer strak in de gek. Je mag straks op play drukken. Eerst dat hele lange, ellendig lange verhaal over je vakantie natuurlijk.
1: Nou, we reden terug van vakantie. Toen gingen we in de auto een beetje die jaren 90 meezingklassiekers aanzetten. Toen kwam deze zat er ook bij.
2: Welke?
1: Nobelprijs van Clouseau. Kijk, die gaan zingen. Dat kan ik straks op mijn vakantieverhaal doen. Jou zag

0: dit is toch wel lekker.
1: Ja, het doet me heel erg denken aan vroeger.
2: Koen Waters
0: uit Clouseau.
1: Hoe was zijn broer ook alweer?
0: Was dat niet Chris? Chris en Koen Waters. Chris. Radio. Je bent bij Karsten en John. Hij heet Karsten van Dijk.
2: En dat is John Molenaar.
0: En laatstgenoemde is op vakantie geweest. We waren een week met onze vouwwagen, onze klapkar, wat je al zei in je gedicht, in Limburg.
1: Ja.
0: Bij Gulpen.
1: Gulpen. Dat is, hebben ze ook bier.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ik ben niet naar de jij zou een hele week in die brouwerij hebben gezeten.
1: Gulpener.
0: Ja.
1: Een vriend van mij vroeger dronk altijd Gulpener.
0: Ja, ik snap dat nooit zo goed. Ja. Pils is toch, voor mij is pils eigenlijk altijd ongeveer hetzelfde.
1: Nee.
0: Ik zou niet helemaal per se Gulpener. Ik bedoel, Heineken, ik proef. Als je dat etiket van Gulpener op Hertog Jan of Heineken plakt, dan proef ik het verschil niet, hoor.
1: Nee, ik denk ik ook niet. Maar ja, sommige zijn dan verkwanseld met een of andere merkje. Ik heb ook nog steeds het allerliefst drink ik Heineken.
0: Ik Hertog Jan, dat vind ik dan net iets. Heeft iets meer karakter.
1: Nee,
0: maar Gulpen, dan als je daar.
1: Zoeter vind ik het.
0: Ja, dat klopt ook wel. Vind ik lekker. Maar we reden door Gulpen heen, iedere keer naar de supermarkt. En dan kom je op die hoofdweg onder een paar buizen door. Die lopen over de weg heen. Van de ene kant naar de andere kant. Dat zijn van die bierleidingen. Die gaan dan van de brouwerij naar de andere deel. Weet ik veel. Van andere deel van de brouwerij.
1: Oh, net zoals je in dingen hebt. In Brugge. Met Brugse Zot. Dan heb je de brouwerij heb je dan buiten de stad eigenlijk.
0: Ja?
1: Dan heb je zo'n heel ondergronds wegennet van. Van bieren.
0: En volgens mij doen ze dat in Dublin ook, met Guinness in Ierland.
1: Ja, dat zou kunnen, want die zit ook redelijk dicht bij het centrum.
0: Ja,
2: nou, je had niet te zuipen, hè, dat Guinness.
0: Vind ik ook, niet te zuipen.
1: Nee.
0: Behalve als je in Dublin bent, want heel Dublin draait op Guinness. En als je daar dan tussen zit, tussen al die mensen die dat drinken.
1: Ja, dan doe ik er ook wel eens.
0: En dan is het sfeertje en dan klopt dat. Nee, dan kwam je langs die brouwerij van Gulpener. En dan zie je daar allemaal mensen in een oranje hesje, een hele groep. Die krijgen dan weer een rondleiding.
1: Oh, ja.
0: En je hebt er een winkeltje bij. En we hebben van alles en nog wat gezien in de omgeving en van de natuur. En ik ben er bezig hardlopen, maar ik heb niks van Gulpener bier meegekregen.
1: Nee?
0: Nee, dat helemaal niet. Oh. Maar weet je wat het ergst was van de vakantie?
1: Nou?
0: Kijk, als je voor vertrek maak je altijd, heb je een checklist, hè? Wij hebben al jarenlang een checklist. En je moet zorgen dat je alle zooi wel bij je hebt.
1: Ja.
0: Alleen, nu gebeurde het dat wij vanuit Nijkerk aan het rijden waren. Die kinderen achterin, vouwwagen achter de auto. En we waren ruim twee uur lang waren we al onderweg. Dat het op een of andere manier kwam het gesprek over, over creditcards. Kijk, nieuw muziekje.
1: Oh, ja, sorry.
0: Dit is een relaxed muziekje, maar zo voelde ik me echt niet toen ik erachter kwam dat ik ongeveer het nummer 1 ding op onze checklist thuis had laten liggen.
1: Je kinderen.
0: Nee, die zaten achterin. Die zaten achterin helemaal ingepakt tussen allemaal speelgoed en slaapzakken en kussens.
1: Ja.
0: Maar het kwam ons gesprek over paspoorts en creditcard. En ik dacht in één keer,
1: oh shit.
0: Oh fuck. Voor mijn gevoel gaan we in Nederland op vakantie. En ja, we gingen natuurlijk naar Limburg en daarna naar Luxemburg. Maar Luxemburg is natuurlijk niet Nederland.
1: Ja, maar heb je dan officieel nog steeds een paspoort nodig, omdat het EU is?
0: Ja, of een ID-kaart.
1: Ja,
0: maar ik had mijn rijbewijs bij me als legitimatie en die geldt niet.
1: Oh,
0: buiten Nederland.
1: Je had geen idee.
0: Precies. En ik had ook geen creditcard bij me. En heb je dat dan nodig? Nou, als je autopech krijgt en je moet vervangend vervoer krijgen, dan ga je een auto huren.
1: Ja.
0: En dan wordt de borg geclaimd op een creditcard. Ik heb jarenlang bij de ANWB-winkel gewerkt. Dat soort dingen vertel ik iedereen. En wij rijden ter hoogte van fucking Eindhoven. En twee uur waren we al onderweg en we moesten nog twee uur. En ja, dan kom je op dat punt dat je denkt van shit. Oh nee, ik heb het gewoon helemaal niet mee.
1: Maar is jouw vrouw dan niet zo de vrouw die alles inpakt? En zo?
0: Ja, Ilse pakt altijd alles in.
1: Dus je kon haar mooi de schuld geven.
0: Ze heeft drie keer gezegd, zullen we nog even gaan zitten voor de checklist? Hebben we niet gedaan. Maar die checklist, die hebben we dan ook wel. Maar we gaan al zeker 10 jaar inmiddels met die klapkar weg. Dat je die checklist wel in je hoofd hebt. En kijk, zij doet het inpakgedeelte. En ik doe vaak even de auto. Ik loop alles langs met de vouwwagen. En ik zorg voor die documenten.
1: Oh,
0: en ik heb de vakantie ook geboekt. Dus ik ben eigenlijk dat wel verantwoordelijk voor die creditcard en paspoort, dat wel mee is.
1: Ja, precies.
0: Alleen ik zeg tegen haar, maar jij kijkt altijd naar de checklist. Nou, dat had ik natuurlijk niet moeten zeggen.
1: Nee.
0: We zaten er gloeiende voor in die auto.
1: Dus jullie waren elkaar lekker de schuld aan het geven.
0: Zo, ja, maar dan moet je uitkijken. Dat je bent ook een voorbeeld. We hebben die kinderen achterin.
1: Oordop in!
0: Nou, echt, maar als je dat dan meemaakt, dan zit je helemaal op een soort van splitsing. Wat ga ik nou doen? Ga ik die hele boel omkeren en gaan we weer terug naar Nijkerk om die spullen op te halen?
1: Dus wat werd het?
0: Nou, uiteindelijk besloten, we gaan naar de camping.
1: En dan rij jij heen en weer.
0: We bouwen die tent. En dan zie ik wel vanavond of ik weer terug ga naar Nijkerk of morgenochtend. Maar ik wil het zo snel mogelijk geregeld hebben. Uiteindelijk hadden we mazzel. Want mijn schoonzusje en zwager die wonen in Hilversum.
1: Ja.
0: Die gingen die avond naar Elst bij Nijmegen, naar zijn ouders toe. En die stelden voor, want die hadden het inmiddels meegekregen.
1: Nee, naar Elst.
0: Van, wij nemen hem wel even mee, die zorg naar Elst. Dus we hebben uiteindelijk in Limburg die tent gebouwd.
1: Wat goed.
0: Toen ben ik s'avonds uiteindelijk toch nog weer met 140 km per uur. Want dat kan lekker s'avonds op die snelweg.
1: Bijna Duitsland, hè?
0: Wat de flat. Ben ik naar Elst gesjeest. En dan ben ik bij mijn zwagers en ouders op bezoek geweest. Even een bakkie doen. En die documenten opgehaald. En daarna weer naar de camping.
1: Ja, top.
0: 2 uur heen, 2 uur terug. Dus ik kwam ergens in het pikken donker.
1: Twee uur?
0: Ja, maar van Limburg naar Nijmegen.
1: Is dat nog 2 uur
0: rijden? Dan moet je ook nog wel even 2 uurtjes knarren.
1: Oh.
0: Ja, joh.
1: Nee, joh.
0: Zo begon dus mijn vakantie.
1: Naar Nijmegen? Ja?
0: Echt wel. Oh. Maar we zaten helemaal onderin, hè, bij Limburg. De Gulpen, dan ben je gewoon bijna bij de grens.
1: Ja, precies.
0: Dus echt, zo begon mijn vakantie dus. Nou, echt pure frustratie.
1: Ja.
0: Ik heb nog veel meer verhalen van mijn vakantie, maar dat moeten we een beetje gaan verdelen. Maar ben jij nooit iets vergeten toen je op reis ging of zo?
1: Ik ben nooit op vakantie geweest.
0: Nee, je bent er
1: Nee. Ik ben daar heel secuur in eigenlijk. Hoe onsamenhangend heel mijn leven eruit ziet. Maar voor zulke dingen ben ik altijd heel erg oplettend. Ik leg ook een week van tevoren al mijn koffer bijvoorbeeld klaar.
0: Oh, ben je zo'n iemand?
1: Ja, en dan gooi ik elke keer, dan zie ik een boek liggen en dan denk ik, oh, dat zou ik wel leuk vinden om te lezen. Dan gooi ik dat erin en dan denk ik, hoeveel dagen moet ik? 6? Nee? 8 dagen? Oh, 5 onderbroeken. Dat is ook zat. En dan...
0: En dan halverwege omkeren die onderbroek.
1: En, dan nog even 3 t-shirts bij. En zo doe ik. Elke dag gooi ik er gewoon wat bij. En op het einde zit die koffer vol. En dan kan ik hem dichtklappen en is klaar.
0: Nee, ik ben echt zo'n last minute iemand.
1: Oh nee, daar kan ik niet tegen. Daar krijg ik stress van.
0: Ja, nee, Ilse die heeft voor haar en de kinderen lang en breed die tassen allemaal in zitten pakken.
1: Ah, ja.
0: En mijn tas die gaat s'avonds laat. Pop, pop, pop. Dan knal ik daar even al die zooi in. En dan is het gewoon klaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou ja, dan moet je wel even iets beter, iets langer nadenken. Wat je nou echt nog essentieel moet meenemen.
1: Hey, en wat is dan poepen op de camping-wc?
0: Poepen op camping-wc's? Ja, die had ik ook nog doorgegeven dat we het daar even over moesten hebben. Wil je dat meteen horen?
1: Ja, natuurlijk. Het duurt toch al veel te lang.
0: Ja, nou, dat is ook wel zo. Maar dat was een verhaal. Kijk, ik heb gemerkt dat het afhankelijk is van de camping. Als je dan daar gaat poepen. Hoe het om je heen klinkt in het toilet.
1: Ik heb een suggestie voor je.
0: Ja?
1: Je mag het hele verhaal vertellen. Als ze daarna de rachende mannen draaien met poepen, joh. Dat vind ik een goede deal.
0: Oh, ja, die ga ik even opzoeken. Nee, dat moeten we dan even doen.
1: Ja, maar tijdens het vertellen.
0: Ja, maar ik kan wel multitasken en knopjes bedienen. Nee, maar luister. Ik moest poepen in Limburg, in Gulpen, op de camping. En ik zat daar in dat hokje. En dan heb je natuurlijk een stuk of 3 van die wc's naast je zitten. Met allemaal zo'n tussenschot.
1: Ik ga even ondertussen het raam dicht doen, want het waait in de microfoon. Ja?
0: Wat er dan gebeurt, ik zit er lekker te kakken, maar ik produceer daar verder geen geluiden bij.
1: Oh.
0: Maar naast mij zit een kerel, die zit dan ook echt te kreunen, die gaat dan zitten en dan is het... En dan hoor je ploem, ploem, ploem en dan... Ah. Ah. En dan nog een keer.
1: Ik wilde het allemaal niet.
0: Ja, ik kan me er niet voorstellen dat je... Doe je dat ook als je zit? Dan ga je toch niet allemaal geluiden bij maken?
1: Nee, zeker niet. Maar ja, misschien heeft hij heel zwaar gegeten de vorige
0: nacht. Nou, maar het was niet één keer. Ik heb iedere keer dat ik daar zat... voor de nummer 2 heb ik wel om me heen in dat gebouw dat soort geluiden gehoord.
1: Godverdamme. Daarom wil ik toch niet meer naar een camping. Daar ben ik gewoon te oud voor.
0: Kijk.
1: Ik leef tegenwoordig in een eerste wereldland en niet in een derde wereldland. En waarom zou ik dan naar iemand zijn andere gekak luisteren?
0: Ik wil hier ook zeker. Ik vind campings prachtig. En je hoort daar dingen die je soms niet wil horen. Maar dit wil je echt niet horen.
1: Jij luistert op het gemak naar iemand anders gekak.
0: Ja, nou precies dat. Maar het gekke is, dit was dus in de eerste week op de camping in Luxemburg. Maar de camping in, of ik bedoel Limburg. De tweede week toen we in Luxemburg stonden, was dat helemaal niet zo. En dan vroeg ik me af, hoe kan dat? Terwijl er nog steeds... Maar luister.
1: Daar zijn de sigaretten heel goedkoop. Dus zij roken nog veel. Dus daar valt het er gewoon uit. Sigaretten.
0: Dat van dun langs de benen.
1: Het werkt gewoon nog steeds laxeren natuurlijk.
0: Nee, ik heb er dus over na zitten denken. Die tijd heb je dan toch wel als je daar zit. En, maar wat ik denk dat het is... De eerste week stonden we op een camping met heel veel boomers. In caravans.
1: Ja.
0: En de tweede week stonden we op een kampeercamping met veel tenten en vouwwagens. Met veel jonge gezinnen.
1: Dus jij denkt de boomers.
0: Ik
1: die
0: denk dat is leeftijdsgebonden. Dat is gewoon een stukje stoelgang bij die boomers.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Nee, dat is echt hoe dat klonk. En nu, dat was dus mijn verhaal. Dat is mijn conclusie.
1: Ik denk, nu komen er geluidsopnames.
0: Ja, ik dacht, nu ga ik ook poep in je hoofd gewoon draaien ook. Tot besluit.
1: Het werd tijd.
0: Ja, wat vond je het een goed verhaal?
1: Ja, de eerste vond ik beter dan
0: het tweede. Ja, het had altijd korter gekund. Daar komt ie.
1: Hey! Deze duurt maar eventjes, hè?
0: Dit had je op die play moeten draaien natuurlijk.
1: Ja,
0: als je er last van krijgt, zal ik jou eens even lekker in je bek

0: Wat een goede jingle, zeg. Met Karsten en John zit je strak in de gang. Nou moet ik wel zeggen, ik zit tegenwoordig ook bij een ander radiostationnetje. En iemand die zei van, ik heb ook een jingletje voor jou gemaakt. Dus ik kwam naar de studio binnen en toen was Karsten van Dijk. Maar al die jingles leken op exact dezelfde jingles als mij.
1: Maar heeft hij ook dat AI-programma gebruikt?
0: Ja, dat was gewoon dat AI gebeuren, ja. Grappig, hè?
1: Ja, maar die haalt het toch niet bij het niveau wat we hier aan tikken, of wel?
0: Nou...
1: Ruim eroverheen.
0: Het is allemaal hetzelfde.
1: Hey, maar luister, even een oog.

0: Dit heb je gewist, hè, John. Ik snap het.
1: Oh, jammer.
2: Er wordt veel te hard gereden. Veel bekeuringen. Van in veel meer bekeuringen dan in het verleden. Ik dacht, ik begin gewoon.
1: Ja, ga door.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ik zit er lekker in nu.
2: In deze regio binnen 4 maanden ruim 14.000. Bij flitspalen 10. Boete, 10.000 boetes.
1: 1.000, ja.
2: Ja, zie je op de teller dat daar stond. Vandaar 1.000.
1: Oh, ik heb hem, ja.
2: Een bekende locatie voor flitsgevallen is de Voorthuizenstraat in Putten. Daar waren de afgelopen maanden 4396 mensen aan het kutten. Ook al zouden ze dat woord nooit in Putten zeggen trouwens. Naast de bestaande flitsers voerde politie deze week extra snelheidscontroles uit. Maar vooral op de plekken waar al ongelukken gebeurden. Dus kijk uit. Volgens de ANWB gaat het vooral om provinciale wegen, dorpskernen en toeristische routes. Moeten we hier nou blij mee zijn? Omdat het regent boete?
1: Oh ja! Hij is goed!
2: Ja,
1: want, en actueel ook!
2: Ja, het gaat over deze regio.
1: Hè? Hij zit er helemaal in, jongen.
2: Ja, ongelooflijk.
1: Lijkt wel Omroep Gelderland.
2: Nou, het is VRMG FM.
1: Bam!

0: altijd die discussie, hè? Ga je hem nou bannen omdat hij wat hij allemaal gedaan heeft in zijn privéleven? Of is het... Oh, hij stopt ook gewoon meteen. Ja. Ja, ga je hem nou als, net als Michael Jackson niks meer vinden vanwege al zijn privé-gedoe?
1: Nou, Marco Borsato is een goeie nu ook.
0: Ja, precies.
1: Oh nee, die is vrijgesproken.
0: Dus ja, nee, die heeft niks gedaan. Nee. Nee, is niet bewezen.
2: Nee.
0: En, ja, of zeg je van, nee, maar dat privé en artiest moet je gescheiden houden van elkaar.
1: Ja, je weet ook niet wat Rembrandt in welk broekje die allemaal heeft gezeten en of ze dat wilde, hè? Ja, zo is het ook alweer. Ja, dat is heel lastig.
0: Oh, dat meisje van de nachtwacht, dat daar ergens middenin achter staat.
1: Ja,
0: je weet het niet.
1: Maar hey, over Akenfla gesproken.
0: Akenfla, ja.
1: Ik heb zo meteen iets over de Aziatische hoornaar.
0: Oh ja?
1: In Krantjespeur.
0: Want ik wilde bijna het lied van Krantjespeur instarten.
1: Oh, maar dat...
0: Maar ik wou nog even terugkomen op mijn vakantie.
1: Oh.
0: Je wilde weten hoe het op mijn vakantie was.
1: Oh ja, dat is waar. In één minuut.
0: Maar dat kan niet, want het is bijna 8:00.
1: Oh!
0: Ja. Ga toch maar gewoon Krantjespeur ook.
1: Oh. We kunnen ook volgende uur Krantjespeur.
0: We zijn heel flexibel. Nee, we hebben Krantjespeur.
3: Wat staat er te gebeuren?
1: Er staan heel veel stoelen in de krant.
3: We gaan de Krantjespeur.
1: Oh, dat zijn reclames.
0: Oh, weer die zelf.

0: Even,
1: ik vind
0: even
1: het
0: liedje.
1: Vooral belangrijk dat je er bent voor anderen.
2: Aldus juf Jentien van de Brug. Ze kijkt terug op 45 jaar onderwijs en vertelt daarover de rode draad in haar leven.
0: Nou, maar dat, nou, mijn schoonmoeder die is dus ook zo lang kleuterjuf geweest.
3: Ja, mijn moeder ook. Maar ja. Nee, mijn moeder niet, die is later weer kleuterjuf geworden.
0: Oh, dat meen je?
3: Ja, die heeft eerst bij mijn... Heel oninteressant.
0: Toen is ze jou gaan opvoeden, toen werd ze weer kleuterjuf. Ja, ik snap het, ja.
3: Ja, dat ook, ja. Nee, ze is eerst altijd kleuterjuf geweest. Een handarbeid heeft ze gegeven en zo. En toen heeft mijn vader een bedrijf gestart. Is ze daar de administratie en zo gaan doen. En toen... kregen iedereen die ooit in het onderwijs had gezeten... van de staatssecretaris, minister, weet ik veel... een brief van, wil je alsjeblieft weer terugkomen? Toen was er ook al een gillend lerarentekort.
0: Ja.
3: Dan heb ik het denk ik over de jaren 2000 of zo.
0: Nou, en inmiddels in 2026 en de geschiedenis herhaalt zich. Want ja. Op onze school, Dalton School Korlaar hier in Nijkerk... heb je ook op die manier vangnet met een oude juf.
1: Ah.
0: En die komt dan... vangnet?
1: Ah!
3: Een gillend tekort.
0: Goeiedag. Ja, dit heb ik echt gemist de afgelopen 2 weken toen ik op vakantie was. Maar in, ja, top, dat onderwijs kun je ook lekker vroeg. Kon je vroeg inderdaad met pensioen. Dat is tegenwoordig dus ook niet meer zo. Nee. 45 jaar heeft ze dat gedaan.
3: Zo.
0: Maar ja, man, zolang als dat wij bestaan ongeveer.
3: Ja, zeker.
0: Ik kan me niet voorstellen dat ik straks ook zo lang heb gewerkt überhaupt in mijn leven.
3: Nou, ik zit al op de dik 25, zag ik bij toen ik bij het UWV kwam.
0: Maar dan moet je nog 20 jaar.
3: Ja, dat is waar.
0: Goeiedag, zeg.
3: Nou ja, we gaan het eerst over andere dingen hebben. Ja. In Hoevelaken gaat het dan toch echt gebeuren, mensen? Een kleinschalig asielzoekersopvang komt ernaast. 75 asielzoekers en 20 starterswoningen worden gebouwd nu in in Hoevelaken, dus in de Middelaarse Weg.
0: Ik weet het niet. Ik weet niet waar die Middelaarse Weg ligt.
3: Ik weet het ook niet. Maar ja, dit is gewoon spreidingswet. Lijkt me eigenlijk... ik ben het daar eigenlijk wel mee eens.
0: Ja, ik ook. Wij zijn daar gewoon heel snel over eens. Maar ja, dat heeft het zou in je achtertuin worden neergezet.
3: Nee, dat is waar. Maar ik ken iemand die heeft zijn achtertuin in Ter Apel. En daar wil je helemaal niet...
0: Oh, echt?
3: Ja, dus daar wil je helemaal niet rondlopen dan. Ja,
0: maar daar hoor je nooit echt mensen over die dan in Ter Apel wonen. Maar dat lijkt me wel een dingetje.
3: Ja, dat is wel een dingetje, ja. Ja, er wonen niet zo heel veel mensen, maar wel heel veel asielzoekers. We hebben ze het omgedraaid. Nou ja, I Believe I Can Fly, R. Kelly. Ken je trouwens van R. Kelly dat ene nummer wat gewoon een half uur duurt in de klas zit? Zullen we dat ooit een keer gaan draaien? Dat kan toch wel? Jij hebt nu dit gedraaid. Dat kunnen we toch... Dat is echt zo'n goed nummer. Dat hele nummer is één lang verhaal. Dat is echt heel gaaf.
0: Nou, dan kun je mooi de platen zijn verhaal doen.
3: Ja, inderdaad. Nou, hij vertelt zelf het verhaal. Nou, I Believe I Can Fly... De Aziatische hoornaar.
0: Oh ja, de hoornaar.
3: Hoornaar.
0: Hoornmolenaar.
3: Erik Doppenberg die roept Nijkerkers op alert te zijn. Want met een klein groepje vrijwilligers staat Erik Doppenaar op zondagmorgen langs de... Ja, geen idee waar dit is ook. Luxolsweg.
0: Oh, dat is ja bij de sportvelden.
3: Vlakbij het Ares College.
0: Ja, het Eres College. Eres College. Ja, je bent import. Ja,
3: ja, daarom. De aandacht gaat volledig uit naar de Aziatische hoornaar. Een aantal exemplaren is gevangen en voorzichtig voorzien van gekleurde merktekens. Hoe doen ze dat?
0: Inderdaad.
3: Zullen wij eigenlijk... We hebben niet zo vaak gasten, maar zullen we die Erik Doppenberg een keer vragen? Om te vragen, hoe doet hij dat? Want je hebt dus ook in sommige streken in Gelderland, weet ik toevallig... hebben ze dus een zendertje op verschillende hoornaars of andere beestjes geplakt... die ze willen volgen. Maar hoe?
0: Oeh.
3: Hoe? Ja.
0: Wij hadden daar een slag kleine wespen op de camping bij de ontbijttafel. Morgens vroeg, een pot jam ging open.
3: Ja.
0: En waar ze vandaan komen, ik weet het niet. Maar 10 seconden later, 3 wespen. En als je die gaat met een zendertje gaat tracken... ik weet niet wat voor profiel je dan krijgt... maar dat is gewoon één grote warboel van streepjes.
3: Ja, ze zijn snel,
0: hè? Die beesten worden helemaal kerewiet van.
3: Ja.
0: Die zijn helemaal niet consistent.
3: Nee.
0: Kijk, zo'n beest kan gewoon op je pot jam op de rand gaan zitten... en dat kun je doen. Blijf gewoon zitten.
3: Nee,
0: is hij weer weg? Komt hij weer terug? Is hij weer weg? Komt hij weer terug? Ja. Is hij weer weg? Ja, je wordt helemaal gek. En ik blijf dan altijd rustig zitten. Die beesten doen niks.
3: Jawel.
0: Ze gaan je ook niet
3: steken. Jij loopt die wesp?
0: Nee, maar Ilse, die, en daar hebben de kinderen het nu ook, die wordt gek. Waardoor de kinderen ook gek worden als er een wesp aankomt.
3: We hadden het vanmiddag nog. We zaten in de tuin, hier ergens in Nijkerk. Hartstikke regionaal, wat ik nu vertel. En iemand heeft een wespennest in zijn, mijn zwager, in zijn dak zitten. In van zijn schuurtje, waarschijnlijk. Oh, ja. Dus er waren ook ineens een berg wespen. En iedereen reageerde panisch. En ik was de enige die daar heel rustig zat. Ik denk, ja, er gebeurt toch niks. Maar zij zeiden, wapperen met je handen. Zo.
0: Oh ja, ja, jij zit nu een soort van te zwaaien, wapperen.
3: Hoe heet de mensen ook alweer die niet kunnen luisteren?
0: Oh, ik dacht, Beatrix, even wuiven misschien.
3: Dove tolken.
0: Oh, ja, als die gaan applaudisseren, juist. Gaan ze zo wapperen met twee handen in de lucht.
3: En dat schijnt te helpen tegen de wespen. Nou ja.
0: Het helpt niet, we hebben dat wel eens gedaan. Mijn vrouw en kinderen zaten allemaal te wapperen aan tafel. Nou, nee, dat helpt dus niet.
3: Nou, ondertussen kunnen we even melden dat Anouk, Noah en Ilse, dus jouw vrouw, hebben liepen de Vierdaagse.
0: Oh, in Nijmegen. Ik dacht, wat blijft ze nou? Ja. 4 dagen. Ik heb al niks gegeten. De was is niet gedaan.
3: Ja, ze was dus even met Anouk en Noah weg. Even de Vierdaagse lopen.
0: Ach,
3: hè?
0: Man, wat een end.
3: Wist jij dat op de Vierdaagse, ik moest daar dus van allerlei dingetjes voor doen, maar dat die gladiolen, die bloemen, dat een heel ding is daar?
0: Nee?
3: Oh ja, je hebt dus hele lelijke bloemen. Kijk, die staan hier ook op de foto. Een soort van sprieten met knoppen erop.
0: Oh ja.
3: En dat is, ze lopen dan ook, als ze het halen, lopen ze over de gladiola, de bloemen.
0: De via gladiola, de doodtocht der gladiolen. Ja, nou, dat precies. Is 4 dagen afzien.
3: En dan lopen ze dus met zo'n bloem. En dat zijn gladiolen.
0: Ah, en dat zijn de gladiolen. Dus de enige, maar wat is er om te... Je hebt nog 20 seconden.
3: De enige tijd dat de mensen dus eigenlijk die gladiolen kopen is met die Vierdaagse. Ah, dan heb ik straks weer al die stoelen. En nou, hoe lang hebben we nog? 10 seconden ongeveer? Even kijken. Nou, dan heb ik straks nog een heel leuk bericht over een orgelconcert. Ha, misschien skippen we dat.
0: Ja, ik kan niet wachten. Oké. Okay. Hey, strak gedaan, Karsten. Strak en de gek, jongen. Fantastisch. Hey, bam.
4: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Spaanse regering is mogelijk wel vooraf gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta vorige week. Dat meldde Spaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendienst. Binnenlandminister Gran Marlaska zei juist eerder dat er geen waarschuwingen waren. Het Spaanse Openbaar Ministerie onderzoekt nu welke informatie de autoriteiten hadden en wat daarmee is gedaan. Volgens een politievakbond is er op de gedeelde waarschuwingen destijds onvoldoende gereageerd. De directeur van een Russische dronefabrikant is zwaar gewond geraakt door een auto-explosie bij Jekaterinburg. Zijn chauffeur kwam om het leven, melden Russische staatsmedia. De autoriteiten onderzoeken nu de explosie als een mogelijke moordaanslag. Het bedrijf van de directeur produceert drones voor de oorlog in Oekraïne en staat op de sanctielijst van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Wie erachter de explosie zit, is nog niet bekend. Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistieke partner van het bedrijf. Daardoor zijn mogelijk persoonsgegevens van klanten ingezien of gekopieerd. De systemen van Bol zelf zijn niet getroffen. Door het datalek-incident zijn sommige producten tijdelijk offline gehaald en kunnen bestellingen vertraging oplopen of zijn zelfs geannuleerd. Bol heeft het datalek ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgt eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden... met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo. Zo.
0: He.
3: Zullen we...
0: Tot zover het nieuws op A1 Radio.
3: Oh ja, dat was het.
7: Karsten en John.
0: Nu mogen wij weer.
3: Ja, Karsten en John.
0: Met Karsten achter de knoppen, zoals u hoort.
3: Wat gaan we doen?
0: Knallen door je radio.

0: Ja, dat moest er even uit. Het is toch lekker.
1: Ondertussen ben ik even aan het inloggen.
0: Ja, ik dacht, ik ga mijn geluiden maken. Dan kun je even rustig inloggen.
1: Ja, ik was toch even. De Google Drive. Even kijken of het allemaal lukt.
0: Twee-staps verificatie.
1: Ja, ook.
0: Daar heb ik zo'n scheidhekel aan.
1: Ja, het is vreselijk.
0: Je moet gewoon inloggen met een wachtwoord en klaar.
1: Ja,
0: en niet op je mobiel nog een QR-code scannen. Komt er soms ook een sms. Krijg je een sms ter bevestiging? Dat doen sommige bedrijven ook nog.
1: Klopt, het gaat alle kanten op. Maar heb jij ook die tweetrapsverificatie? Maar je hebt ook nog wel eens dat je alleen maar met je Facebook of zo ergens in kan. En dan gebruik je nooit meer Facebook.
0: Nee, wie heeft er nog Facebook?
1: Mijn vrouw,
0: Ilse, die zit 's avonds, die ligt dan naast mij in bed.
1: Maar zij is 84, toch?
0: Ja.
1: Zij is echt 84.
0: Nou, inderdaad, geestelijk, het scheelt niet veel. Maar ze heeft haar telefoon. Je moet dan zorgen als je ligt dat die telefoon niet meekantelt. Dus hij heeft ook altijd die functie uitgeschakeld van meekantelen. Dus als je op haar telefoon zit en je wil een keer een filmpje kijken, dan kantelt het filmpje niet, want die functie is uitgeschakeld, omdat ze dan 's avonds op de bed of op de bank kan scrollen.
1: Wat
0: een gekloot.
1: Ja.
0: Dat even over Facebook.
1: Oké. Gedeeld met mij, dan gaan we naar de grote Karsten en John show. Want daar zitten we middenin. A1 Radio is waar u naar luistert tot een uur of 9 vanavond.
0: Dit klinkt een beetje zoals het programma wat jij sinds kort op Omroep Gelderland doet.
1: Wat ik moest invallen op bij een programma van Omroep Gelderland.
0: Klassieke muziek op zondagmorgen.
1: Goedemorgen, dit is Radio Gelderland met een prachtige uitvoering van Bach, de 7e.
0: Ik heb dat dus geprobeerd te luisteren.
1: Ja, was leuk, hè?
0: Het was erg leuk.
1: Oh.
0: Maar na een kwartier. Jij deed het hartstikke goed. Laat daar geen mis. Ja, prachtig. Je hebt wel dat mooie. Dan ga je rustige, lage stem ga je mooi inzetten. En dat is prachtig om naar te luisteren.
1: Prachtig.
0: Vervolgens komt dus die muziek. En dan is het elke keer weer een klassieker van Bach. En dan heb je op een gegeven moment had je er ook
1: de klassiekers uit de klassiek.
0: Klassiekers uit je speakers. Toen kwamen de 4 seizoenen.
1: Ja.
0: De lente die had jij gekozen om te draaien.
1: Ik zat
0: dus in de auto.
1: Ik zat er achter, ja.
0: Echt. Maar na een kwartier strijkers en getoeter en geblaas. Toen ben ik echt wel even weer naar Spotify. Daar was ik ook gewoon klaar mee.
1: Ja,
0: in de auto luisterde dat dus helemaal niet zo lekker weg.
1: Nee, maar ik snap wel als je thuis op zondagochtend een beetje rustig aan wakker wil worden. En om 7 uur hoor je lekker de 4 jaargetijden. En daarna uitvoering.
0: Oh ja, de 4 jaargetijden was het ook, ja.
1: Lente.
0: Kenner hoor je hier, ja.
1: Geniet van de prachtige violen die meedijnen op een zeebedje van vogels die chilpend in dit stuk verwerkt zijn. Dit is een uitvoering van het Royal Philip Orchestra. Ja, het zijn ook heel veel woorden waar je echt af en toe denkt, wat ben ik allemaal aan het zeggen?
0: Maar dat had je ook echt allemaal voorbereid ook.
1: Ja,
0: dat ben ik helemaal niet gewend dat jij dingen voorbereidt, behalve de gedichten in dit programma.
1: Nee, dat is de andere kant van mij, hè?
0: Ja, maar het is echt boeiend. Dus op zondagmorgen, was het eenmalig of ga je
1: dat was nu even eenmalig, Je weet het nooit. Maar dat was een andere kant van mij, ja.
0: Ah, nice.
1: The other side van mij.
0: Ja, de gasten die verrassen, hoor.
1: Ja, het zijn de gasten die verrassen, dames en heren. Oh, die had ik eigenlijk klaarstaan. Dat maakt niet uit. Eerst even Aerosmith met The Other Side.

0: Nou, ze wou, maar zij mag me ook wel aan de andere kant brengen, John Molenaar. Komen ineens dames de studio in gelopen. Het moet niet gekker worden.
1: Wat een aantrekkingskracht hebben wij. Hè?
0: Mogen wij even, zal ik even de deur achter je kont dichtdraaien? Nou, meisje, wat wil je nog meer van me allemaal? Nee, ineens, ja, zo, het is heel de uitzending, komen er al mensen binnen. En slakken. Heb je dat ook gezien?
1: Ja, we hebben slakkensporen op het tapijt.
0: We hebben slakkensporen.
2: Dat is echt heel raar.
0: Ja, slakkensporen, ja.
1: Dat glimt dan zo als de lamp erop staat.
0: Dat is smerig, hè?
1: Maar je zou maar thuiskomen na je vakantie en ook dat soort sporen in je woning aantreffen.
0: Heb je nog iets geks meegemaakt terwijl je thuis komt, waarvan je denkt van, hé, wat is er ineens anders allemaal?
1: Nee, ja, wat ik altijd gek vind als ik thuis kom, is de geur.
0: Oh ja, ja.
1: Denk je van, ruikt ons huis eigenlijk altijd zo?
0: En is dat vies of niet?
1: Ja, het is vooral muf. Er is natuurlijk 2 weken lang geen lucht verplaatst in die woning.
0: Ja, dat is
1: en,
0: het.
1: En dan komen we binnen en dan moet er even weer wat bewogen worden. En dan went het allemaal wel.
0: Ja.
1: En je moet even de kranen openzetten.
0: Hoezo?
1: Nou, dat water in die leidingen, dat heeft 2 weken lang stilgestaan.
0: Ah, dus dat moet je niet gelijk drinken,
1: nee,
0: dat joh. Bedoel je?
1: Nee,
0: dat
1: stroomt de legionella over je heen natuurlijk. Hè?
0: Wat slim.
1: Ja, ik heb wel eens gehad trouwens dat ik thuis kwam. En er lag een stuk chocola.
0: Ja.
1: Had onder de tafel, dat is een soort van plankje onder de salontafel, waar dan de kranten op liggen.
0: In de chocola, zou ik
1: zeggen. En er lag een chocoladereep en die was toen aangevreten.
0: Oh.
1: En er lagen ook wat keuteltjes.
0: Oh, we hebben ook wel eens muizen gehad.
1: Ah,
0: ja.
1: Gadverdamme. Dat
0: vind muizen echt zo goor ook, jongen.
1: Ik heb sowieso met dieren, ik vind dieren al moeilijk. Ja. En vogels heb ik moeite mee. En
0: toch
1: vlinders.
0: Toch wel knap. Je hebt een vrouw en twee kinderen.
1: En vogels die alleen het probleem is.
0: Oh, jij hebt het ook niet van vogels, hè?
1: Nee, maar die fladderen.
0: Ja,
1: onvoorspelbaar.
0: Ik vind het ook doodeng, vogels. Ik heb er niks mee.
1: En muizen, dat is het ook.
0: Muizen vind ik ook goor, ja. We hebben wel een hond. Maar ja, die is even bang voor alles wat fladdert als ik. Dat scheelt dan weer. Wat ik wel eens. Ik heb wel eens een verhaal bedacht toen ik in Thailand was. En toen dacht ik van. Als ik nou een keer. Want Sandrine, mijn vrouw, die gedraagde zich ineens iets anders.
1: Wat zeg je nou?
0: Gedraagde zich ineens anders.
1: Ze gedraagde zich?
0: Op een andere manier.
1: Ze gedraagde zich anders?
0: Ja.
1: Dat is een sterk werkwoord. Dat moet je anders vervoegen in de verleden tijd.
0: Oh, ze gedraagde zich. Oh.
1: Hij heeft het ook gewoon niet door. Ik zit ook met te herhalen.
0: Ik denk, wat is de verleden tijd van Sandrine? Ja. Nee.
1: Ik doe dit bij mijn dochter ook, maar goed, die is 11. Oh, ja.
0: Ze loopt vanzelf het huis uit, hoor. Dat denk ik wel.
1: Maar we waren ook alweer.
0: Ja, dat ben ik nu alweer kwijt. Nee, ik had dus een heel verhaal toen ook bedacht dat ik haar gewoon een soort van kwijt was. Nee, zij zei op

0: van.
1: Oh, echt?
0: Op Netflix. Ja. Oh, hoe heet hij nou?
1: Nou, dan hoef ik het ook niet meer uit te werken, nee, dit is al gebeurd. Ja.
0: Het is een prachtige serie. Kom even niet op hoe die heet. Maar
1: je hebt dus, wat zij zei, ik gedij hier in dit klimaat goed. En tussen die mensen goed. En dat snap ik, want het was fantastisch. Ik zeg, nou, ik wil wel naar huis. Ik zeg, ja, het enige wat we kunnen doen is dat een soort van gedaanteverwisseling. En ik zeg, we zitten hier in zo'n raar land. Ze zullen vast een fabriek hebben. Ja. Dat ze mensen ineens van gedaante kunnen verwisselen.
0: Dus prachtig,
1: dat,
0: ja.
1: Dat dacht ik toen aan.
0: Er is sowieso als vrouw daar voor haar meer dan genoeg werk.
1: Ja.
0: Ja. Ik had bij de ANWB-winkel... Ja, ik had bij de ANWB-winkel wel regelmatig... dan mensen die kwamen voor een internationaal rijbewijs.
1: Ja.
0: Die verstrekken we daar. Verstrekten we daar. Want ik werk er nu niet meer.
1: Verstrokken maar... we daar, is het, John.
0: Topper. En maar dan had je er soms iemand bij de baan. Die was zo'n alleenstaande man... van een bepaalde seniorenleeftijd. Ja. Die ging dan. Die had een internationaal rijbewijs nodig. En dan moet je altijd vragen naar welk land ga je. Ja. Want er hoort ook per land kan het type document iets verschillen. En als je dan Thailand hoorde en je keek naar die man... dan wist je eigenlijk al een beetje wat hij daar... dat hij daar niet op het strand ging liggen, zeg maar.
1: Nee, er ging heel ergens anders op liggen. Ja. Wij hebben ook een van de eerste dingen waar we zaten. Dat was van een Nederlander. En we dachten toen van, oh, leuk, een Nederlander. Hè? Dan kunnen we tenminste even de taal voeren. En weet ik veel. Het was redelijk goedkoop. Dus wij dachten, nou, prima. Kunnen we daar gewoon 4 nachtjes zijn op een eilandje ergens. En dan gaan we weer verder hoppen. Hè? Want dat doe je in Thailand. Je reist eigenlijk heel tijd door. Als je heel tijd op dezelfde plek blijft... dan weet je wat voor mannen het zijn. Ja. Maar de meeste mensen gaan door rondreizen. En dat is echt heel makkelijk en gaaf om daar te doen eigenlijk. Dus wij kwamen daar bij dat resort aan. Maar daar lagen al 2 net iets dikke mannen aan het zwembad. En die waren eigenlijk continu aan elkaar aan het vertellen... wat voor meisjes ze allemaal hadden gehad en gezien en gedaan.
0: Echt.
1: En toen zei ik tegen mijn vrouw, we gaan niet weg. Ik vond het zo...
0: Je wilde niet van gedaante verwisselen met de keer met een van die mannen.
1: Nee. Oh, bah. Maar ja, die vrouwen die zien het echt gewoon vaak toch als inkomsten daar. Want ze komen daar uit heel slecht, arme dorpjes. En dan, ik hoop maar dan dat ze niet zo hard gedwongen worden. Dat is dan maar... Maar het is vreselijk wat er allemaal gebeurt. Maar over het algemeen... Je hebt een paar steden die zijn zo... maar over het algemeen zijn de mensen gewoon hartstikke lief en aardig. En veel liever en aardiger dan hier in Nederland.
0: Ja, en mij verbaast het iedere keer weer in die ANWB-tijd... per dag hoeveel mensen dan überhaupt voor internationaal rijbewijs komen. Maar dat het gros daarvan, zeker de helft... gaat naar Thailand van Nederlanders die verre reizen gaan maken... Thailand is echt zo'n beetje de nummer 1
1: maar
0: bestemming.
1: Maar het is ook heel makkelijk om daar rond te reizen.
0: Ja,
1: dus
0: heel goedkoop toch ook, of niet? Mega cheapy.
1: Relatief goedkoop. Ook niet meer zo hoor als vroeger, maar relatief goedkoop inderdaad. Hey, had jij die auto trouwens gezien die op die boot was gereden... als we toch regionaal nieuws moeten bespreken?
0: Dat is bizar. Het staat op de website van de A1 Media Groep en vrmg.nl. Regionale nieuws.
1: Dan weet u het wel.
0: Ik zat net te kijken, want het houden we hier ook een beetje in de gaten... wat daarop verschijnt. En er is een foto van een Peugeot 208.
1: Ja.
0: En toen dacht ik heel even aan mijn schoonzusje... Die haar nieuwe auto in de prak heeft gereden... maar die heeft een knalrode en dit is een grijze. En die ligt op een heel bijzondere manier in de prak. Hij ligt namelijk... die auto is ergens een haven binnengereden. En waar je normaal gesproken stopt aan het eind van de haven... waar het water begint en
1: waar
0: de boten liggen.
1: Ja.
0: Waar je hem parkeert voor een paar van die uitstekende palen. Heeft deze hem gewoon rechtuit gereden bovenop een boot.
1: Ja, en er staat op die boot staat er trouwens Yellow Cab.
0: Ja, Yellow Cab.
1: Dus het is gewoon een taxiboot.
0: Het is een taxi. De auto wilde met de taxi de omgekeerde wereld. Die wilde van gedaante verwisselen.
1: Maar hij staat echt recht op die boot inderdaad. Wat een goeie, de foto van de week denk ik dit hoor. Ja,
0: de foto is ook vanaf het water genomen. Dat is ook wel weer bijzonder.
1: Ja.
0: En dan zie je de neus van de auto die hangt helemaal naar... Is het auto of auto?
1: Het is auto.
0: Ja, er zijn mensen die zeggen auto. Ik zeg ook altijd auto.
1: Nee,
0: de neus van de auto...
1: Monopoly of Monopoly?
0: Precies, ja. Nee, wel Monopoly.
1: Ja, ik vind ook Monopoly.
0: En de neus van de auto...
1: Paprika of paprika?
0: Ja, wel paprika.
1: Ja, ik ook. Nou, daar zijn we het overal
0: eens. Ja, we zijn wel heel makkelijk. Ja. Maar de neus van de auto die ligt dus op de boot.
1: Ja.
0: En de achterwielen die staan nog op de kant. Dus, hebben in het bericht ook, dan vraag je af van hoe komt dit nou?
1: Ja.
0: Ja, het is moeilijk, daar gaan we niet achterkomen, want de bestuurder is spoorloos.
1: Oh, ja. Oh, dat had ik nog niet eens gelezen.
0: Nee, dat is, ja, de kerel van die boot die denkt van, ja, oké, okay, ja, en nu? Dan krijgt hem wel schade vergoed.
1: Dan ben je toch gewoon je auto kwijt? Of iemand heeft iemand zijn auto erop geduwd?

0: kan natuurlijk ook.
1: Nou, dat zou zomaar kunnen in een dronken bui. Dat zou ik, vroeger zou ik dit soort geintjes gedaan. En met mijn vrienden deden we dit soort dingen wel een beetje.
2: Dinsdag op woensdagnacht is nou niet echt de ideale zuidnacht.
1: Oh nee, dat is natuurlijk gewoon midden in de week.
2: Ja, dat is midden in
1: of iemand is een joyrider geweest.
2: Maar dit is wel. Dit vraagt natuurlijk aandacht voor iets. Hè? Dit heeft meer vragen nodig.

0: ook oké, alleen dan ben je wel een beetje gay. Of juist niet gay. Want gay is blij, hè? En je bent juist niet blij als je het fout hebt, want dan heb je het niet goed. Snap je het nog?
1: Wow.
0: Is dit een boot of is het een auto? Dat is de quiz.
1: Je hebt een hele quiz omheen gemaakt.
0: Is het een boot of is het een auto?
2: Anna heet de hond. Honk jabana, bana deze hond. Voor een je
0: ja, die weet je wel.
1: Ja, dit is een boot.
0: Dit is een boot. Een Anna-boot.
1: Ik heb een boot. Er zit een Nederlandse versie van. Ik heb een boot.
0: Oh ja.
1: Dat je ook, ja. Oh, de Beatles Drive My Car.
0: Dus het is een...
1: Een auto.
0: Oh, ja. Niet zo hard klappen, mensen. Dat horen we ze niet zeggen. Genoeg.
1: Wat is dit dan? Ja. Dit deint een beetje. Dit moet over een boot gaan.
0: Ah, ja. Je hebt gelijk, hoor.
1: Ja? Welk nummer is dit?
0: Komt-ie.
3: Varen, varen, over de baren. Varen, varen,
1: deze wil ik zo helemaal
3: over de zee.
1: Dit is Who's Gonna Drive You Home?
0: Ja!
1: Who's Gonna Drive You Home?
0: Van de Cars.
1: De Cars, ja.
0: Dus het is een auto.
1: Hey. We built this city. We built this city.
0: Denk rock. Aan de uitvoerende.
1: Ja.
0: Dus het is van een...
1: Oh.
0: Ja, je zou denken dat... Je zou denken
1: Starship.
0: Dat, ja, dus...
1: Ja, een boot.
0: Ship.
1: Het is een schip.
0: Het is eigenlijk een ruimteschip natuurlijk, maar vooruit. Ja. De volgende zit er wel in. Gaat hard, hè?
4: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink,
0: ja,
4: clink,
0: Nicki Minaj.
4: Bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down.
1: Maar is het een boot of een auto?
0: Is het een boot of is het een auto?
1: Ze heeft een heel grote boot voor de... Ja.
0: Of airbags. ik zal een klein beetje spoelen. Wacht.
1: Starship,
0: ook Starship. Weer een schip. Zullen we een heel klein stukje doen?
1: Ja, ik kwam niet tot de titel. Tiet.
0: Ah, de titel.
1: Lekker. Ik zit er ook. Een Karsten-grapje heb ik zelf gemaakt. Ja. Knap, hè?
0: We zorgen even voor meer content in dit moment. Want ze gaan even naar het refreintje, hè? Want even met z'n allen uit het dakje. Yeah!
5: Blijven zitten tijdens die rit. We gaan achter...
1: Het is wel leuk om achter de knopjes te zitten, hè?
0: Ja, dat is wel lekker.
1: Goeiedag.
0: Oké, is het een auto of is het een boot?
1: Dit is de ANWB-tune. Dus is People Gotta Move van Gino Vanelli.
0: Ik heb vandaag nog de ANWB aan de deur gehad.
1: Nee.
0: Mijn auto startte gisteren niet meer. Helemaal niet meer. Gewoon niks. De deurvergrendeling deed het niet. De auto moest met de sleutel open. Hij startte dus niet meer. Geen enkel lampje brandde. Hij deed niks. Op, uit, over. Dus wij denken, hoe kan dat nou? Het was natuurlijk bloedje, godvergeten heet. Sorry, Barneveld. Maar het was niet te doen. En toen dacht ik vanmorgen... Nee, we hebben eerst startkabeltjes. Had ik nog in de schuur liggen. Dus een andere auto ernaast gezet. En... Warempel.
1: Ja.
0: Hij deed het gewoon. Gelijk een rondje gereden. En like a glove. Hij deed het gewoon. Niks aan het handje. Ik denk de volgende ochtend, durf ik het nog wel aan? Want ik moet vrijdag weer naar Arnhem. Morgen weer naar Harderwijk. Ja, dan moet hij toch gewoon goed rijden.
1: Ga je niet op de fiets doen of met de trein. Met de trein is ook gewoon kut in Nijkerk. Je moet eerst dan een kwartier wandelen of een stuk fietsen... om überhaupt bij het station te komen.
0: Bij mij valt mee, maar en vanaf Harderwijk van het station naar de stad... dat is pas een klerend.
1: Precies, die auto, oké.
0: Ja, dus nodig. Ik denk, dan moet ik naar de garage. Dus ik die man van de garage gebeld.
1: Heimessen.
0: Niks. Op vakantie.
1: Eenmans bedrijfje. Ja.
0: Ja, op vakantie. Dus wat ga je dan doen? En toen dacht ik ineens... Hé, die John zat toch bij de ANWB? Daar ben ik al 80 jaar lid van. Ik heb een gouden pas ondertussen.
1: Oeh, je bent gold? Ja, goud. Bijna platina. Vijf jaar, dan ben je 20 jaar is goud.
0: Oké, okay. Nou ja, dus ik denk, dan maar die ANWB.
1: Ja, daar betaal je
0: nooit.
1: Ook voor. Daar betaal je altijd voor, gewoon bellen.
0: Ja, precies. Ja. Maar daar denk je niet over na. Maar ik dacht ineens, hey, die vorige accu is ook door de ANWB erin gelegd. Want toen kon ik hem ook al een keer niet starten. Toen was hij ook al kapot. Hebben zij gelijk een nieuw accu'tje erin gelegd. Dus ik zeg, nou, huppakee, duurzaam, heb ik dan aangeklikt. Dan komen ze binnen 3 uur. En die man kwam langs en die zegt, alles doorgemeten. Hij doet het toch gewoon? Ja, ik zeg, ja, dat snap ik. Maar gisteren deed hij helemaal niks. Hoe kan dat dan? Ja, misschien de hitte. Ja, het is toch mechanica. En ja, het kan van alles eigenlijk zijn. Heb je de lampen stonden niet aan? Nee, de lampen stonden niet aan. Dat had ik wel gemerkt. Ja, misschien dan de deur net een klein stukje open. Dat lampje dan binnen. Ik zeg, dat kleine lampje, daar kan die accu toen niet van leeglopen. Ja, als die 5 uur dan zo brandt, dan kan die accu ook leeglopen. Ik zeg, ja. Lijkt me allemaal sterk eigenlijk.
1: Ja.
0: En hij doormeten. Nee, ja, die accu die lijkt als nieuw. Ik zeg, maar en nu dan? Ja, gewoon weer gaan rijden. Dus ik kan gewoon weer in de auto springen. Niks aan het handje. People got a move.
1: People, ja, precies, ja.
0: Ja. Nee, dus nee. Ja, en hij deed niks, hè, gisteren. Niks. Helemaal niks. Helemaal. Ja.
1: Ja, maar ik vertrouw dit ook niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dit gaat je gewoon een keer opnieuw gebeuren.
0: En dan sta ik, weet ik veel waar, in heel Nederland. En dan ben ik lul.
1: Maar die auto had ook niet heel lang stilgestaan de afgelopen tijd.
0: Nee. En hij, rijdt u wel genoeg? Ik zeg, nou, ik rijd tegenwoordig soms 100 kilometer op een dag met het kleine klote traphok. Dus nee, dat is juist goed. Hij moet kilometertjes maken. Ja, maken. Ja, ja, ja. Dat doet hij me weg. Dat doet hij me weg.

0: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is
1: een goeie. Ik ken het hele nummer trouwens niet.
2: Het is Wet Ass Pussy. Het nummer heet WAP, Wet Ass Pussy.
1: Oh, dat lag al op het puntje van mijn tong.
2: Het is van Cardi B.
1: Cardi B?
2: Ja, de car. Dus ja,
1: het was toch een auto.
2: Het was een auto.
1: Ik had hem niet goed, ja.
2: Ook grote airbags, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Heeft die auto van Cardi B.
1: Oké.
2: Ja, het is een soort Nicki Minaj. Wat is dit?
1: DB ook, dat had iets met de borst om van kutmaat te maken. Dit is wind en zeilen, en een boot, we gaan de boot in.
2: Ja, splitsing. Oh, ik dacht dat hij begon te zingen. Dat deed ik niet.
1: Ook wel leuk om een keer helemaal te draaien. Ja.
2: Nou, de laatste.
1: Nou, prima. Vooruit. Oh ja, dit is Destiny's Child. Destiny's Child. Car, boot.
2: Als je deze goed hebt, jongen. Oh. Dat is de moeilijkste hoor, van allemaal.
1: I don't think you're ready. Bootylicious. Bootylicious!
2: Wow. Ongelooflijk mensen. Bootylicious, dus een boot. Een boot?

0: of krijgen we een yes?
1: Nou, heb je cd'tjes meegenomen? Sorry,
2: ja, je zit ook gewoon die jingle in te starten. Oh ja, we moesten ook nog wat doen.
3: Ja, ik heb het zo druk in.
1: Je hebt een hele stapel met cd's meegenomen. We hebben echt heel veel keuzestress. Wat gaan we draaien?
3: Even kijken.
1: Is het allemaal 90's ook? Wat heb je bij je?
3: Nee, ik heb in ieder geval deze. En eigenlijk moet het deze gewoon worden. Dus oeh, zou die het wel doen? Vraag ik me af. Die cd heeft geen tandjes meer. Het is Urine Rocks.
1: Urine FM Rocks. Dat was die radiozender van de jaren nul.
3: Ja, en ik heb allemaal in memoriam zitten luisteren van Robert Jensen. Die iemand had allemaal in memoriam van gemaakt.
1: Oh.
3: Dus dat was heel erg leuk. En die zat natuurlijk bij Urine.
1: Ja, we allemaal stukjes uit zijn programma's van die tijd.
3: Open, ja.
1: Ah ja. Ja.
3: En dan breng je. Want wist je dat Frank Evenblij? Die was die stem van Paul van Vliet en René Vroeger.
1: En Bassie.
3: En Bassie. Ja. En er is dus één podcast. En dan bellen ze hem en laten ze fucking veel fragmenten horen. Fantastisch.
1: Maar dat is jeugdsentiment voor ons radio-nerds.
3: Ja, precies.
1: Verder iedereen die nu luistert denkt van, huh?
3: Dus zullen we gewoon...
1: Robert Jensen, is die dood dan ook? Hij is echt dood.
3: Ja, nummer 1 tot en met 19. En dan mag je kiezen tussen nummertje... Nee, je mag alles kiezen natuurlijk.
1: 4.
3: Maar nummer 11 of nummer 18 zou fantastisch zijn.
1: Oké, 11. doe gewoon 11 ook.
3: Ja, daar ben je blij mee.
1: Maar noem eens even wat titels die erop staan die we niet gaan draaien.
3: Ja, dat is leuk. Dat ga ik doen. Als ik hem...
1: Even
3: kijken.
1: Maroon
3: 5 met This Love. Oh, Three Doors Down, Here Without You. Kane, Somewhere Only We Know.
1: Keane is dat, ja.
3: Oh, Keane, sorry. NERD met Maybe. Cressip, Muse, The Calling, Nova Star. Poeh, wat allemaal nog meer. Frans Ferdinand en ook... Wel, Kane, inderdaad. Maar wat ik wilde draaien is iets helemaal anders. Want... It only can get better.
1: Oh, dat is van... Hoeveel Phonics Stereo of hoort het ook alweer? Karsten gaat hier het mengpaneel instellen. De cd-speler staat nog niet gekoppeld.
3: Nee.
1: Er moet aan een knopje gedraaid worden. Ja,
3: maar hij pakt hem
1: ja,
3: niet.
1: Ja, oh jee.
3: Even kijken of die hier ergens...
1: Ja, even vanaf het begin.
3: The Sheer.
1: Oh, The Sheer. Het was The Sheer, ja. Die hebben die daarna nog een hit gehad eigenlijk?
3: Goeie plaat, hè?
1: Dit is leuk.
3: Want het zei ik nog, it only gets better. Nee, daarna was het over klaar en nog iets. De zanger heet Bart, meer weet ik eigenlijk niet. De Sheer bij A1 Radio.

0: er staan ook echt een hoop klappertjes op, hoor.
1: Jory in Rocks, deel 1. Ik denk dat er geen deel 2 is uitgekomen ook.
2: Maar ja, er staat... Toen hield de zender misschien op met bestaan, ik weet het niet.
1: Ja, dat ze zomaar kunnen, maar de Sister Sisters...
2: Maar ook, ja, allemaal nummers die nu nog gewoon steeds kunnen.
1: Hey, joh, hier... Oh, deze dan.
2: Die staat er niet op.
1: Ja, dat geen idee, wat dat?
3: Alarm, mensen, alarm! Pak uw biezen, pak uw biezen! It's a plane, it's a vliegtuig, oh nee, it's a bird, it's a Rasmus.
2: Die had ook allemaal zwarte vogelveren in zijn haar.
1: Ja, klopt.
2: Dat is ook echt een Rasmus.
1: Ik heb ze nog een jaar of 4 geleden, denk ik, geïnterviewd. De Rasmus. Ja, toen ze mee gingen doen met het Songfestival. Toen kwamen ze bij ons in de studio.
2: Bij die andere zender met de blauwe V, ja, waar wij toen zaten.
1: Ja, op die boot.
2: Ja, op die boot. Maar ja, allemaal klassiekers nog steeds. Dat is wel knap. Diegene die dit heeft samengesteld, die had een vooruitziende blik.
1: Ja, geef een vignetje.
2: Oh ja, how you gonna go, my, how you gonna, nee.

0: Leven zitten tijdens die rit.
1: Feel free to take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine.
2: Het is wel leuk hoor. Je had een hele revival. Er zit een kras op de cd. Ja. Maar je had een Franz Ferdinand en de Killers. Green Day was ook heel druk bezig met die muziek.
3: Welke zijn er nou? Welke?
2: Green Day? Staat hier Green Day erop? De Killers! Nee, Franz Ferdinand. Ja, die is ook zo goed.
3: Ja.
2: Hier kun je een hele thema-uitzending aan wijden.
3: Ja, je kan heel deze cd draaien.
2: Dat is super vet.
3: Ja, deze wil ik toch ook nog wel even, want ik zei eerder 18...
0: Die heb ik ook al 100 jaar niet meer gehoord. Misschien ken je die ook nog. De Von Bondies met Come On, Come On. Als je hem hoort, dan denk je... Oh ja, is toch ook wel een lekker liedje eigenlijk.

0: deze.
1: Ja, ja, oh, die gast die klinkt als Freddie Mercury.
2: Ja, dat zei iedereen toen, ja.
1: Niks meer van gehoord, maar dit nummer was echt super vet.
3: The darkness, I believe in a thing called love.
4: Can't explain all the feelings that you're making me feel. I believe in a thing called love.
0: Uit 2004.
1: Ja.
0: En ik weet nog wel dat wij bij dat radiostation zaten inderdaad op die boot. En toen moesten wij liedjes draaien van alleen maar 5 jaar en ouder.
5: En nee, er zijn in 2000 geen goede liedjes gemaakt. Je kunt helemaal niks. We hebben helemaal niks. Hier staan gewoon 18 liedjes op die je zo bam kunt draaien.
1: Ja, dat doen ze tegenwoordig nog steeds. 18 nummers en dan op repeat op die hele zender. Ja, dat was inderdaad, dat was dan een gouden oude zender. Maar dan mag je van de wet... mocht je geen muziek als nieuw draaien. Nee, en daarmee bedoelden ze nieuwer dan 5 jaar oud,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja,
1: ja, ja, dat kon dan niet. Gekke.
0: Hey, over nieuwe muziek gesproken, zal ik even een nieuw liedje draaien?
1: Verras me.
0: Ja, even kijken.
1: Gasten, we zijn toch de gasten die verrassen. Wacht, hier wordt geschakeld. Hier wordt even geschakeld. Want daar hebben we een AI-jingle bij. Nou, nou, nou. Er staat bovenaan, je kan nummer 1, 2 en 3 kun je kiezen.
0: Oh, yes. Dat ging allemaal te snel voor me.
1: Ja, dat is misschien wel de beste.
0: Ja, je hebt gelijk, John. We moeten het gelijk goed doen. Je kent die man toch, van die gitaar? Die Sam, hoe heet hij ook weer met die gitaar?
6: Zijn de gasten die verrassen.
0: Sam Fender natuurlijk.
1: Oh, ja, ja.
0: Fender, hè? En hij doet het met een meisje. Nee, niet Karsten en John, met Olivia Dean.

0: En ze hebben dus een nummer, Rein Over, Rein Me In, geloof ik heet het. R-E-I-N, is dat Rein? Rein? Rein?
1: R-E-I-N. Ja, Rein? Rein?
0: Rein, Rein, Rein. Nou ja, een van de best beluisterde nummers op Spotify.
1: Ja, heers over mij. Volgens mij, oh, er hoort er ook nog een G tussen. Nou, laat maar. Nou, is maar gewoon luisteren.
0: Die zijn ze vergeten. Dat denk ik. Maar het is een heerlijk liedje. Dus geniet ervan, want het duurt 5 minuten.
1: Ja, dan gaan we daarna gedichten. Oh, ze gaan zingen. Sean. Ik wou me nog vertellen dat we zo gedichten gaan doen.
0: Sean, test it down.
1: We zaten er zo lekker in de uitzending. Het was een heel strak programma.
0: Ooit was het dat.

0: Dit is ineens in het nieuws is, dit nummer, is omdat het is al uit maart ergens of begin van het jaar in ieder geval. Maar het heeft 19 weken niet achtereenvolgens, maar op nummer 1 gestaan in de nationale hitlijst in de Verenigde Engeland.
1: Verenigd Koninkrijk.
0: Verenigd Koninkrijk, inderdaad. Het was een mooie afkondiging aan het kunnen zijn.
1: Sam inderdaad. Fender is dit?
0: Sam Fender en Olivia D.
1: Dat doet mij wel goed. Dat doet mij deugd.
0: Het is lekker fris, hè?
1: Dat
0: is
1: niet een of andere zoveelste R&B-meuk... waar zo'n zanger is...
0: Maar het is wel Engeland waar we het over hebben.
1: Maar dit is gewoon echt gewoon goede pop. Goede in het gehoor liggende radiohit.
0: Ja. Maar weet je wie ze dan in 1953 van dat record afhalen?
1: Dat moet 1953, ja. Geen idee.
0: Nee, ik ken hem ook niet hoor. Frankie Lane met I Believe. Ik heb het toch even opgezocht. Ik denk,
1: ik ben benieuwd, hoe klinkt dat dan? Ja,
0: geen idee.
2: I believe for every drop of rain that falls, a flower grows.
0: Nou, gelukkig is het ook overbrand.
1: Goeiedag.
0: Maar het is een hele prestatie, dat zegt muziekkenner Stijn van de Voorde, een Belg. Hij kadert namelijk, vroeger op nummer 1 staan was een veel grotere aardverschuiving dan nu.
3: Ja, dan downgrade hij het alleen maar toch? Nou ja, maakt niet uit.
0: Voor de rest een hartstikke leuk liedje. En het nummer reikt ook pas in 8 maanden. Hij doet het ook goed op TikTok en de streamingsdiensten en noem het allemaal maar op.
1: Dus maar zeker nu met al die streaming en een snel luisteren, Spotify, liedje hier, liedje daar.
0: Ja.
1: Dat het 19 weken dat aanhoudt, dat is wel echt uitzonderlijk.
0: Dat is wel lang,
1: dat snap ik wel.
0: En,
1: vroeger hadden we alleen in Nijedij van de Kast. Dat kan ik me herinneren. Die kwam maar niet van nummer 1 af. En ik iedere week had ik dat blad.
0: Alles
1: van de
0: maar
1: top,
0: kopen.
1: Die ging ik naar de Rabobank, want die sponsorde toen de top 40. Dan nam ik de charts mee, dat blad.
0: Ja.
1: Daarmee ging ik de top 40 luisteren. Dan wist je precies wanneer het nummer kwam dat je op je cassettebandje moest opnemen. Iedere keer als hoogtepunt, waar je dan 40 nummers naartoe werkt, was dat dan toch weer een Nijedij van de Kast. Dat hield niet meer op. Dat was echt langer dan 9, dus mijn halve leven geloof ik. Man.
0: Jij de kast weer in, John.
4: Met een soms.
0: Ja, vreselijk, hè? Die kast. En daarna kwamen die andere Friese ook nog op een gegeven moment. Dat mannetje en vrouwtje.
1: Oh ja, Twarres.

0: Heather. Heb je hem?
1: Ja, Heather. Ik heb hem.
0: Ja, goed. Ja, je hebt hem.
1: Goed. Ik heb hem gevonden. Misschien werkt het ook wel gewoon omdat mannetje-vrouwtje zo goed werkt, hè? Sam Fender en Olivia Dean.
0: Ja.
1: En nou pas ik...
0: Zag... Die hebben dat van Twarres.
1: Die hebben dat natuurlijk van Twarres. Ja, of misschien wel.
0: Ja,
1: ik zag pas zag ik iets leuks weer voorbij komen. Kylie Minogue die heeft namelijk een soort van comeback. Omdat ze op Netflix een documentaire heeft.
0: Oh ja.
1: Maar ze was natuurlijk ook pas in Nederland met Madonna. En ze was pas ook in Engeland. Deze het weer samen met Nick Cave.
0: Oh echt?
1: Where the Wild Roses Grow.
0: Oh, die hebben toen dat nummer gemaakt.
1: En die hebben klaarstaan voor zometeen.
0: Oh, kan niet wachten. Robbie Williams heeft ook Kids.
1: Ja.
0: Oh, wat een tof nummer toen.
1: Ja. Ja. Nee, Robbie Williams deed dat toch... Was dat niet met die actrice, hoe heet Nicole Kidman? Of was dat
0: nee, dat was met Kylie Minogue.
1: Oh, met Kylie Minogue.
0: Ja, zeker.
1: De lucht hangt stil. De aarde kraakt. De zon heeft alles warm gemaakt. Geen wolkje aan de hemel, geen druppel in het gras. Alsof de zomer vergeten was. Hoe regen vroeger was. Dus ik dans voor de wolken. Met mijn armen in de lucht. Een beetje hoop, een beetje zucht. Kom maar regen, val maar neer. Op de stenen, op het groen. Laat de aarde drinken. Laat de straten glanzen. Laat de zomer even voor de regen dansen. En als het eindelijk begint, lach ik naar de lucht. Soms is een regen precies genoeg gelukt.
0: Nee.
1: ChatGPT.
0: ik ging het zeggen, dit heb je met AI gemaakt, het gedicht. Hé, dat is verboden.
1: Dat is wel een goed gedicht. Dat
0: het einde klopte niet.
1: Nou ja, ik heb er ook een gemaakt over de regen. Alleen dan zelf. Komt ie dan.
0: Oké.
1: Regen, regen, regen. We wachten nu al even. De blaadjes hangen, het gras is geel. We hebben water nodig, maar echt heel veel. Het is nu een druppel op een gloeiende plaat. En eigenlijk is het al te laat. Binnenvaart kan niet varen. Sloten zijn droog. Degene die zegt klimaatverandering bestaat niet, loog. Er is maar één oplossing. En dat is een regendans. Dus ga gelijk staan. Beweeg je heupen, handen omhoog. En pak die kans. Zing voor de regen. Maak ons nat. Want we zijn weer toe aan een waterballad.
0: Ja, dat is ook niet tof. Zeker. Het benadert het niveau van die vorige. Onze buren die hebben een paar weken...
1: ChatGPT had ons een...
0: Ja, dat is wel schrijnend, hoor.
1: Ja.
0: Onze buren die hebben een maand geleden, denk ik... een kakelverse nieuwe grasmat aangelegd in hun tuin. Van die graszoden, die rol je uit.
1: Helemaal kapot.
0: Strak groen. Die hele mat is nu dat is gewoon één knalgeel vierkant geworden.
1: Ja, en wij hebben ook nog een puppy. Dus het is bij ons een knalgeel vierkant met gaten erin. Jij ook nog een gedicht?
0: Ik heb ook nog een gedicht. Ik had een beetje writersblok. Dus ik vanmorgen bij het ontbijt. Ik zeg, waar moet ik vanavond een gedicht over doen? Toen zei Twan, onze zoon van de 8, voetbal.
1: Oh.
0: Oké, nou prima. Dus ik heb een gedicht. Dat
1: NEC.
0: Dat heet voetbal. Okay. Zo heet het gedicht. Ik heb dat toen ook gewoon meteen geschreven. Hij gaat als volgt. Mijn hoofd is als een voetbal. Waar veel mee is gebeurd... Het is dan ook geen toeval dat hier en daar wat scheurt. Het heeft geïncasseerd. Het heeft ook uitgedeeld. Het heeft al veel geleerd. Nog lang niet uitgespeeld. Soms schiet ik de bal in de kruising bij mijn vrouw. Dan geeft ze mij een knal en zegt, wat doe je nou? Dan zeg ik, sorry, ik was even in de war... Ik zal de overtreding even checken bij de VAR.
1: Wauw!

0: En we gaan gelijk naar een spel toe. Het is ongelooflijk. Het gaat aan één stuk door, hè. Connectionum.
1: Oh.
2: Komt-ie.
0: Schrijf ze maar op ook dan, hoor. Dat is misschien wel makkelijk.
1: Is het LL Cool J?
0: LL Cool J. Ja. Don't call it a comeback. En vooral op die eerste zin is belangrijk.
1: Oké, wat is de verbinding tussen de komende tracks? We beginnen met LL Cool J.
0: Het nummer heet Mama Said Knock You Down. Maar hij zegt dus, in het begin zegt hij... is heel belangrijk. Zegt hij, komt-ie dan, hè? Komt-ie, de bekendste zin.
1: Don't call it a comeback. Don't call it a comeback.
0: Ja.
1: Don't call it a comeback.
0: Oh, dit nummer hebben we ook al lang niet meer gehoord eigenlijk. Wel leuk. Er staat iemand op een date.
1: Dit is, is Michael Jackson.
0: Ja. Leave me alone.
1: Oh, leave me alone.
0: Even iets verder. Leave me alone.
1: Ja, Michael Jackson.
0: Ja.
1: Oké, ja.
0: Ja, een dame. Een jonge dame. Tenminste, voor ons. Taylor Swift.
1: Oh, het is Taylor Swift.
0: Ja. Het nummer heet Red.
1: Swift
0: ik zal
1: Red.
0: Een kleine hint.
1: A comeback. Ik denk dat ik het weet.
0: Oh, wat dan?
1: Het heeft te maken met een artiest. Die is weer terug.
0: Nee, joh.
1: Ja. Rood.
0: Ja?
1: Leave me alone. Snap ik nog niet helemaal. Laat me alleen...
0: Ja, maar wat deed Michael Jackson voor dingen?
1: Ja, blijf hem af. Laat me... Michael Jackson. Is dat Marco Borsato? Bam!
0: Ongelooflijk.
1: Was die in het nieuws? Ja, ik ben op vakantie geweest. Hè? Was die in het nieuws?
0: Hij komt terug.
1: Nee.
0: Dat wordt gezegd. Hij heeft het zelf alweer ontkracht. Maar vanmiddag was het nieuws. Hij komt terug. Hij zou meedoen met de vrienden van Amstel Live.
1: Oh, wauw. Ja. Maar gaat hij dat ook echt doen? Of is het een gerucht?
0: Dat
1: of?
0: Is nu nog een gerucht. Maar waarschijnlijk willen ze zelf bepalen wanneer het bekend wordt.
1: Ja?
0: Dus,
1: het is uitgelekt.
0: Ja, het is uitgelekt. Zijn ze
1: ook een beetje rood. Zijn. Ja, oké.
0: Okay. Ja, vandaag is rood natuurlijk. Ja. En dit is het origineel eigenlijk. Hier is de meeste dromen zijn bedrog op gebaseerd. Waarom? Geen idee.
1: Hè?
0: Maar die slaan we even over dan.
1: Dreams had je ook nog. Ja, dromen zijn bedrog.
0: En dan had ik deze, omdat het hoe heet dat? Bij de vrienden van Amstel Live. Waar is dat? In Rotterdam.
1: Ahoy, ahoy.
3: Piet Piraat, piraatschip, ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraadschip, ahoy.
0: Die had ik ook nog al zitten. Dit was de laatste. Het moment suprême.
1: De scheve schuit.
0: Waardoor je moest weten dat dit hem was.
4: Neem je al op? Ben jij aan het opnemen?
0: Ja, zet hem aan.
4: Tere valentatieve sterrenlaar.
0: Ik heb hem aan.
4: Dus dat wijfje zegt tegen mij.
0: Ik heb hem aan.

0: met je billen. Je moet je bek houden, kijken naar de film. Ik vond Michael Jackson, ik ben aan het trillen. Ik vond Big Toon ook een beetje film.
1: Als je me pellen, maak ik open Sato. Rode oren en ik lijk op een tomato. Bla bla bla bla, rijmwoorden. En ik stopte met de HAVO. This is nothing but a summer jam.
2: Ik heb er nog wel een van, Joost.
3: Wat voor trip had hij dat hij dit maakte?
2: Ik hoorde van de week, zat ik de slimste mensen België te kijken. En het raad is het nummer van de Kreuners. Ik wil je. Daar heeft Joost dus ook een versie op gemaakt.

Sneden, maar toch lekker in mijn vel. Oké, okay. Eet je met dat kaas en zonder spek. Ja, jij die roept je mening, maar dan zonder respect. En al mijn waanillusies zijn wel degelijk echt. Ik heb dat meisje net gebeld met een Belgisch accent.

0: Rest in pieces.
1: Dat was hem weer, John.
2: Ze zitten erop. Wat een bevalling. Je zou niet maar geluisterd hebben. Wat zijn we gingen door je hoofd?
1: Dan ben je toch kapot. En weet je wat het mooie is?

0: dan zijn we er weer.
1: Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. Premier Jetten heeft vandaag een bezoek gebracht aan Venray na de grote natuurbrand in de Boshuizerbergen. Hij bedankt de hulpverleners en anderen die de afgelopen dagen hebben meegewerkt aan de bestrijding van de brand. Door de vlammen ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet volledig geblust. Jetten sprak onder meer met de burgemeester van Venray en met de commissaris van de Koning in Limburg, voormalig SP-leider Roemer. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël nooit akkoord gegaan is met het plan van de Amerikaanse president Trump voor de ontwapening van Hamas. Volgens Netanyahu heeft Israël alleen op het voorstel gereageerd, maar er niet mee ingestemd. Dat plan voorziet in een volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza als Hamas zich ontwapent. En Hamas zegt daadwerkelijk bereid te zijn tot ontwapening als Israël zich terugtrekt. De uitvoering van het plan in de Gazastrook blijft daarmee onzeker. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer opengaat. Iran wil namelijk eerst dat de Verenigde Staten onder meer sancties opheffen en bevroren financiële tegoeden vrijgeven. De onzekerheid rond de zeestraat zorgde eerder vandaag voor een flinke stijging van de goudprijs met ruim 4%. De dollarkoers zakte juist iets. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babou en Sparta, heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen. En dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Premier Jetten heeft vandaag een bezoek gebracht aan Venray na de grote natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Hij bedankt de hulpverleners en anderen die de afgelopen dagen hebben meegewerkt aan de bestrijding van de brand. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël nooit akkoord gegaan is met het plan van de Amerikaanse president Trump voor de ontwapening van Hamas. En Iran tempert de verwachtingen over een mogelijke heropening van de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken betekent een akkoord met Oman niet dat de belangrijke vaarroute meteen ook weer open gaat. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1 Mediagroep. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden. En er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. De politie heeft in het Drentse Emmen 4 nepagenten aangehouden die worden verdacht van het beroven van oudere mensen. De verdachten zouden slachtoffers hebben gebeld met een verhaal over een inbraak en daarna thuis waardevolle spullen hebben gestolen. Bij de aanhoudingen werden nagemaakte politiekleding en mogelijk gestolen spullen gevonden. De politie onderzoekt of de groep meer gedupeerden op zijn naam heeft staan. Nepagenten maken in heel Nederland vaker slachtoffers onder ouderen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft opnieuw financiële problemen. Het bedrijf heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen en dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. Axel zegt na onderzoek naar verschillende oplossingen tot deze stap te zijn gekomen. Het bedrijf uit Heerenveen probeerde de afgelopen maanden tevergeefs nog onder meer extra financiering en een mogelijke overname of fusie te realiseren. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4de persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode... met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. De politie heeft in het Drentse Emmen 4 nepagenten aangehouden, die worden verdacht van het beroven van oudere mensen. Fietsfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Babu en Sparta, heeft voorlopig uitstel van betaling gekregen voor zijn Nederlandse onderdelen. En dat is vaak een belangrijke stap richting een mogelijk faillissement. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen, onder wie ook de vermoedelijke dader. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn een flinke zonnige periode met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Een Rotterdamse man is aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag op twee agenten. De man verzette zich hevig tijdens een politieoptreden in Rotterdam-West, ondanks de inzet van een stroomstootwapen. De twee agenten raakten gewond en zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn inmiddels wel weer thuis, maar kunnen voorlopig nog niet werken. De 49-jarige verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid. De Spaanse politie heeft samen met de Franse antidrugsdienst een groot drugslaboratorium in de provincie Barcelona opgerold. Daarbij is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen, die was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens de autoriteiten zat een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation achter de operatie. Er zijn bij invallen in Spanje in totaal 13 verdachten aangehouden en er werden naast het drugslaboratorium ook verschillende verwerkings- en opslaglocaties opgerold. En bij een schietpartij in een woning in de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 mensen om het leven gekomen. Onder de doden is ook de vermoedelijke dader. Een 4e persoon is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 volwassen slachtoffers maakten volgens de autoriteiten deel uit van dezelfde familie. Gevaar voor de omgeving is er inmiddels niet meer. Het motief voor de schietpartij in North Carolina is nog onbekend. Het weer vrijwel droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 à 16 graden... bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Nijkerkerveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van...

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuid.